wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tegelen.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn woonplaats. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen. En de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
5: Happy birthday, Porta! Bij

0: meteen naar Porta. Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
7: Grote in wonen.
6: Maastricht.

0: voordat het zo net 7 uur werden, toen kregen we weer een zoemertje te huren van Maarten. Er was één plaat die stingel op een liesje. Geleek was toen weer de notaris van ons heel streng, maar rechtvaardig. Hij zegt dat er één plaat niet op kwam te staan, dat was de plaat van Diana. Wat is er nog van de plaats?
1: Ja, Disco Inferno van de Tramps.
0: Inderdaad, die stingel op een liesje. Daar ben je dus Diana helaas even een nieuwe insturen. Maar dat maakt haar niet zo goed, want ondertussen gaan we toch even los van de Helmoet Weissen. Helmoet, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance Zondag. Ja, welke platen zou je daarbij kunnen horen?
0: Ja, ben benieuwd.
2: Afgelopen nacht, afgelopen avond.
0: Ja.
2: Dan ga ik voor Yves LaRock met Rise Up.
0: Rise Up,
2: van de zon weer. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Sjoen, hebben we nooit gedacht over het thema van de dag eigenlijk. Ja. We hebben vandaag de ganse andere dag. Het is linkshendige dag. Als we vandaag opsteken, doen net wakker worden, denk van, ja, ik ben een beetje linkshendig. Het is vandaag diene dag. Vind je Sjoen, deze dag mee te mogen maken. Goedemorgen, Henk de taxichauffeur.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier Henk de taxichauffeur.
0: Welkom.
3: Ja, vandaag een tens donderdag. Dan ga ik eens voor de Spotnex.
0: Oeh, met... Hola.
3: Last date.
0: Oh, last date.
3: Fijne dag in de studio. Hou het rustig. En we horen ons morgen. Radio.
0: Radio, ja, de uitspraak ken ik, ja. Hou het rustig, mannen. Ja, dat zit er wel een in de dukkerie, hè. Hou het rustig, mannen.
1: Ja. Rustig, ja. Dat is die man die hier nu in de studio is.
0: Ja, ja, maar ondertussen wordt er wel wat namen over de top. Die van potentiële kandidaten voor Voldoeprins, hè. Niks verklappen, hè.
1: Nee.
0: Goed zo, oké. Wat hebben we er meer, Maarten?
1: Onze wegenbouwer. Fred.
0: Fred is
1: oude prins.
0: Ja, ja, zo is het wel.
1: Prins, Eiprins, hè.
0: Dat is de Eiprins, ja.
1: Ja. Goedemorgen, hoofdvolgroeiers. Dan is donderdag alweer. Hij zegt...
4: Barry White, the first to last by everything.
1: Robert Lokan, die zegt... Goedemorgen, ik ga vandaag voor Down in Acapulco. Het is toch loco in Acapulco?
0: Loco in Acapulco, loco in Acapulco, zeker.
1: Ralf van Osseveld, die zegt... Goedemorgen, Maarten en Pascal. Mijn vorige uur is van Elvis Presley.
0: En
1: Stuck on You.
0: Stuck on You van Elvis Presley.
1: Maar Gootje Heide komt nog even terug. Want die had natuurlijk Total Eclipse of the Heart.
0: Ja.
1: Ja, die staat op de lijst. Komt nu met...
0: Yes, yes, yes.
1: Donna Summer.
0: En
1: I Feel Love.
0: I Feel Love van Donna Summer. Gaan we zeker op Lieske de Bie zitten en er veel meer. En de ene daarvan is Nicole Kutjepoels. Goedemorgen, Nicole.
5: Goedemorgen. Ik ga toch ook nog een keer met Donna Summer.
0: Ach.
5: Dankjewel. Geniet van een fijne dag. En tot morgen. Of tot volgende week. Hoi, hoi.
0: Ah, maar Nicole, welke van Donna Summer? Want dat is wel heel belangrijk. Als het I Feel Love is, dat het beter.

0: deze dame. Boah, prachtig gedaan, meentje. En dan zo vreugels hoe zuur zingen. Het is hartstikke goed. En straks mocht je ook gaan zingen. En ik hoop dat het een klein beetje zuiver is. Het te maken met de kaarten voor K3. Wil je de kansen maken, stuur het even via de L1-app K3. En dan zorgt dat ze toet die nog zeker bereikbaar bus. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ik
1: wens voor iedereen een fijne dag verder vandaag. En vandaag voor de dance donderdag is er toch vandaag altijd, hè?
0: Ja.
1: Daar wil ik toch graag het van Bonnie M huren.
0: Bonnie M, welke?
1: Nou, maakt mij niet zoet.
0: Maakt niet zoet?
1: Rivers of Babylon of dingen. Ja. Maakt mij niet zoet.
0: Maakt niet zoet,
1: het van Bonnie M is, maar van alle dance donderdag. Fijne dag,
0: vader,
1: iedereen.
0: Dankjewel. Radio. Radio, hoi, hoi. Hadden we net Diana bij ons in de uitzending. Diana moest het even vernieuwen, want haar pleertje zingt natuurlijk al drie. Ja, ja. Diana, in de herkansing, dan.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Daar ben ik weer.
0: Ja, ja.
2: Dan kan ik voor de spinners van Be All Around.
0: Be All Around.
2: Radio.
0: Radio, dankjewel. Kom maar zeker erbij zitten. Even wat tekstberichten af, voordat we weer doorgaan.
3: Ja, dat klopt. We kijken hier naar Sjaak van Neer, bijvoorbeeld. Ach. Die komt met In a Circle en... You're gonna make me sweat.
0: You're gonna sweat. Ah, la, la, la, la, la, la, la.
3: Ja, ja, ja. En die hebben we nog meer. Dan heb ik Robert Simons.
0: Oh, wat zit er?
3: Robert Simons, die zegt... Tiffany, met I Think We're Alone Now.
0: Ach, dat is een lekker rode plaat. Heerlijk, gewoon ook zeker erbij zitten. Zo meteen een film hier in de Ellen Ochtend Show. Ach, ik zin de bar gaan. Nee, ik zin Ralfie naar binnen komen, de kalabas. Maar eerst op L1, de kwanten hippen.
4: Straks, als de zon gaat schieten, vol... Kun weer gaan verdwijnen, een briesje locht het ooien toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote, leven is losgeloten.

0: het klinkje, de Veugleur. Zeker op donderdag is het dansdonderdag. We zoeken een heerlijke dansbare plaat. Goedemorgen, Ralfie Kessel, Scalabas.
1: Ja, goedemorgen. Hey,
0: goedemorgen, man.
1: Ja, even pleetje. Toch Donna Summer met I Feel Love. Ja. Jongens, het is zo vandaag. Mooi hoofdkoel, hè. Want het werd wel warm vandaag. Jongens, werk ze aan radio, hè.
0: Vriend. Vriend. Scalabas. Ja, dat geloof ik maar. Dat is tegen de vriendnums, hè. Jongens, het is niet toch gek met Donna Summer, hè. We hebben de ganse double LP binnen gehad, hè.
2: Ja.
0: Dat geeft het. Oh, jongens. Oké, zo meteen we de balans opmaken, maar we hebben er nog één erbij.
2: Ja, zo is het. Ik wou net zeggen, André Jansen komt ook nog even binnen.
0: Ja.
2: Ook wel lekkere dansplaat, hoor. Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy.
0: Dance Yourself Dizzy gaan we misschien zo meteen doen. Zeer zeker, want het is dansdonderdag in die L1.
3: Dit is L1. Zoom.

0: Enrique Iglesias hier bij Alleen in de Alleen Ochtendshow. Een langzaam groepen, half acht toe. Laatste Limburgse nieuws van Maarten. Maar voor het zover is, komen we eens even kijken hoe deze dag eigenlijk eindigt. Want ja, ik heb Maurice vandaag al te tellen. En, was dat een handje?
1: Ik word daar vrolijk van gewoon.
0: Waarom is ze zo vrolijk, Maurice?
2: Ja, één is te vrolijk, twee neer.
3: De volgroeijacht.
0: Ja, we zitten goed, maar de wedstrijd al de eerlijkheid hier. We hebben je geteld. Een telraambios, ja, dat is toch een goede kansje gevallen. Zeker voor Maarten deze ochtend. Maarten, wordt weer jouw dag, kerel. Het is niet te geloven.
1: Het is niet voor niets Dens Donna-dag.
0: Ja hoor, en daarom

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorg ze voor ouderen. En maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Voor elke keukenwens en

0: www.nl.
1: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Tijd voor de LN Nieuws. Waar we beginnen met het bestrijden van wasberen.
10: Ja, inderdaad, want de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim €1 miljoen uit voor het bestrijden van die wasberen. In Limburg leverden naar schatting bijna 100 opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare opties meer. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting. En door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorbeek groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, de druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis ter Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld. Maar er zijn volgens wijngids Maurice Warnier ook andere druivenrassen die hier nu wijn opleveren.
11: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon voor wit. Ja, die verwacht je niet.
10: De Limburgse korte film Riffel van de 28-jarige Jentel Vlagels uit Geleen is geselecteerd voor het prestigieuze Holy Shorts Film Festival in Hollywood. De film wordt maandag vertoond en vertelt het waargebeurde verhaal over haar opa die zijn jongere broer verloor bij een mijnongeluk. Vlagels reist zelf af naar Los Angeles voor de wereldpremière. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur lokaal tot 37 graden. Op de KNMI-stations in Horst en Beek is daarmee officieel sprake van een nieuwe hittegolf.
12: K3 komt eraan. En jij kunt erbij zijn. Deze week maak je in de L1-ochtendshow...

0: met Level 42, met Lessons in Love. En de werk hebben ze weggeven. Elke dag kaarten voor K3. Zo meteen zo even laten huren welk plezier dat ze willen meezingen met ons straks. Dan gewoon eerst maar eens even kijken wat er allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Het was voor veel mensen het moment van de avond gisteren. De zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. En voor sommigen was het niet de eerste keer.
2: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
3: Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein. En als ze vertelde dat ze op het schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: Ja, voor veel mensen was het mooi. We kregen bij L1 ook ontzettend veel filmpjes, foto's en alles binnen. We hebben al van alles van laten zien. Het is inderdaad prachtig om dat natuurfenomeen te zien. En vannacht was er bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien. Vallende sterren zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de dampkring binnendringen.
4: En de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog met 0,5%. In dat nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. En ook andersom natuurlijk. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Maar uit de nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld naar voren, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
5: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
4: Ja, de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd. Alle drie hebben een winst van tussen de 4 en bijna 6%.
0: Dan even naar de EK atletiek. De Nederlandse estafettezwemmers hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Maar daarna maakte Marit Steenbergen het af.
6: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen in 3:31.89.
0: Heel mooi, het is de tweede gouden medaille nu voor Nederland tijdens dat EK.
4: Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt ook deze correspondent Edwin Winkels.
7: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar bondscoach van het Nederlands elftal helemaal niet en ook hier niet. In Spanje waar toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
4: Ja, en de eerste test van Xavi en Oranje, die is al snel hoor, want eind volgende maand is Duitsland dan de tegenstander in de Nations League.
0: Oh, weer die Duitsers. Ja, weer die Duitsers. Donderdag vandaag, de 13e van augustus. Femke Broedersbol loopt op de vierde dag van de EK Atletiek in Birmingham in de halve finale van de 800 meter. En Ajax en FC Twente die staan op de rand van plaatsing voor de play-offs van de Conference League. In Mobiegebrood hier in het LA Media Overzicht.

0: allerlei binnengekregen. En ik heb zo zin dat heel veel van die luisteraars van L1... dat die ook waanzinnige beroepen hebben. En er zijn beroepen bij, die doneert veel mensen in Nederland.
1: Nee, en dan heb je het over schaapsherder.
0: Zeker.
1: En dan weten wij één naam, en dat is Robert Simons. En met dit soort warme dagen gaat hij altijd heel vroeg op stap.
0: Zo.
1: En vandaag ook. En ik zie daar de zon al opkomen.
0: Dezelfde zon van gisteren.
1: De grote blauwe lucht.
0: Oh.
2: Goedemorgen, op deze donderdagochtend vanaf de Begerij. We zien vanwege de warmte weer op tijd begonnen. Dus we hebben even tijd om weer een weerwaarneming te maken. Zoals ik kan zien, in de shirt is even weer mooi aangeschenen door de zon. De kump al hier achter me op. Boven de bijmpjes goed. Het weert vandaag een graadje of 36. Dus we beginnen vroeg. En we stoppen ook vroeg. De schurpjes die gaan nu nog een nieuw vakje toe. Met genoeg te eten en natuurlijk ook genoeg water. Verder is het een hele heldere blauwe lucht. Pret kom hier. Het is nu een graadje of 18. Redelijk fris. En dan zeg ik fris tussen aanhalingstekens, want 18 graden is natuurlijk niet heel koud. En ja, verder weer, het is een mooie warme dag. Ik ben lekker aan de wandel. En radio,
0: ja,
2: geniet van de dag.
0: Ja, ja, ja. Die hoort er nog in, hoor. Fred, hey Fred. Fred, kom hier. Fred, kom hier. Fred wel. Ik hier zoek. Dat is ook wel eens, hè. Ik vind het wel schoon dat ze zo'n beroep opzetten. Dat ze kunnen zeggen, wat best, ik ben shopsherder. Nou, dat vind ik toch wel iets. Dat vind ik zo echt bijzonder als eigenlijk. Waanzinnig. Dat veel op mij mogen maken. Dat we die binnen onze gelederen hebben. Natuurlijk hier in de Limburgse provincie. Op prachtige natuur te vinden is. Ze worden die shopjes dan lekker rond kunnen dwaggelen.
1: Ja, ja, dan gaan we toch maar weer eventjes richting het water. We hebben net natuurlijk de bossen gezien. De Beger Hei. Mm-hmm. En nu gaan we naar het sluizencomplex in Bijlveld. En ja, hij heeft er echt patent op, maar ik zie ook weer het water als een spiegel.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit het stuwencomplex Bijlveld. Ja, het is vanochtend al een hele mooie ochtend. Blauwe lucht, 22 graden, klein beetje wind uit de zuidoostelijke richting, kracht 2. Voor de rest, ja, wordt vandaag een tropische dag met 36 graden. Ja, dus mensen, als je buiten bent, drink voldoende. Smeer je goed in. En let ook op de medemens, want het is natuurlijk erg warm. Dus echt gevaarlijk. En voor de rest, de groetjes. En tot morgen.
0: En tot morgen. Radio. Ja, dat is ook wel zo'n plekje. Dan kan ze langs fietsen, langs de Maas. Dan zitten ze altijd met het hengeltje. Zitten ze er lekker een beetje te vissen. Zo heurig, jongens, op de vakantie op zijn laatste dag. Dan kan ze even lekker ze dan helemaal de kop leegmaken.
1: Ja. We hebben nou de Hei gehad.
0: Ja.
1: We hebben Bijlveld de Stuw gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we nu maar eens eventjes het dak op.
0: Ja.
4: De luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanavond Zuidoosten, start met overwegend helder weer. We zien een strak blauwe hemel, geen wolken in de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. Wat wel waarnemer is, is aan de horizon die oranje-gele gloed die verschijnt. Als we langzaam van de zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar de fireball weer verschijnen. Die vanochtend rond 6:20 zijn reis begonnen is en vanavond rond 21 en 1 minuut na 9 zijn reis eindigt. Vanuit het oosten richting het noorden, ja, daar zien we weer wederom de strak blauwe hemel. Blauw, blauw, hemelsblauw, zou heel wel Tura zeggen. Temperatuur 17 graden. Er staat een matige oost-zuidoostenwind. En windvlagen van geen betekenis. Code geel is vannacht rond 4 uur alweer afgegeven, gezien de stijgende temperaturen gedurende ochtend en middag. Het is droog, zogezegd. Blijf smeren, denk in de zonnebril. Denk aan de dieren en natuurlijk aan de ouderen om daar wat extra zorg voor te hebben. Verder wensen jullie een fijne uitzending, fijne dag toe. Radio.
0: Radio. Vanaf Maastricht, Aachen Airport, hier in de L1 Ochtend Show. We hadden net Robert Simons bij ons in de uitzending. En kijk eens even op mij op televisie. Daar zien we ze, de twee schaaps en alles honden.
1: Ja. Het is toch uit de bek, hè?
0: Ja, joh, het is je bek af.
1: Bek af, het is ook te warm voor die honden.
0: Ja, dat moet toch veel rennen, hè? Van links naar rechts, van hot naar her. En ik zei net, het Fred, nee, zit Robert, Brett en Joyce. Hey, Brett en Joy, goedemorgen. Film de Unie even te zien. Oh, die mogen even pauze. Mogen even zie kiezen wat is straks. Dat weten ze niet. Wat hebben we nog over, Maarten?
1: Natuurlijk hebben we nog eentje over.
0: En dat is...
1: André van Maris.
5: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderdagmorgen benoemt de gast ook de weerwaarneming. De log is weer kloor en helder en ja, veel blauw erin.
0: Ja.
5: Er is een beetje wind vanmorgen, hier ook een beetje. Op het moment is het goed toeverboeten, want het is heerlijk even gewild nu.
0: Mm-hmm.
5: Ja, en in de loop van de dag dan zal het wel weer erg warm gaan worden, want 36 graden is niet ondenkbaar. Dus dat wordt weer een dag van veel drinken en goed beschermen tegen de zon. Goed op elkaar letten. En niet te zworen werken, want dat heeft met zo'n weer ook totaal geen zin. Nou, ik wens u in de studio een hele fijne dag en... Radio,
0: wat doet rustig aan. En we stoven daar ook wel een beetje op het standje rustig. Maar niet voor straks, want dan komen de mensen er weer aan... die mee mogen doen met K3. We gaan de opgave zo meteen geven. Blijf je lange druimen, hier is om L1.

0: dag aan het ruimen. Misschien kun je vandaag in de druipeloe testen een keer een levende lippen wil zien. K3.
1: Zing mee met K3.
0: Meld je aan via de L1-app. K3 appen we een app. En kent zo zien dat er straks een oefening komt en dit was afzingen. Focus, focus, la la la la la la la. En verder rest verder in de hoogte. Geef hem maar even door en zorg dat ze tot 10 uur bereikbaar best. En kent ze precies straks met die kleine kietjes samen naar K3. En dit is Kylie Minogue, Love at the First Sight. Zometeen even bellen met Mallorca, want er zit Henk Bril in Nieuwstad. Deze gisteren ja, heeft hij gekeken door met een speciale lens voorzien de camera om te kijken wie de eclipse stoorwaas. En dit een volle verduistering gezien. Op het geluk is, zien we straks.

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Happy birthday, Porta. Wij

0: Beter meteen naar Porta. Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
2: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn woonplaats. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen. En de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
17: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
16: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsumageest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
18: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
19: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
18: Nou, de boekingen hier vliegen omhoog.
19: Oh, ja.
18: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
16: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
20: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
21: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
20: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
22: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
23: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.

0: Was er een goede nacht, testen vervolg. Black Eyed Peas bij L1. Gewoon eens even de pupjes moeten uitgevrieven. En even snorproten van gisteren met de eclipse. Was het spannend?
1: Vrief die pupje uit die ogen.
0: Oh, vuur, hebben we er gezien, joh.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Nul foto's. Ja.

0: maar er zijn ook mensen bij die hebben volgens mij gaan ingeslopen. Want gisteren spraken we ook al met amateur-astronoom Henk Brille uit Nieuwstad nog voor de zonsverduistering. Was met het ganse gezin speciaal afgereisd naar Mallorca, waar de zon volledig achter de maan verdween. En daarop was er nog iets voor ons te zien. Afgelopen nacht waren ook de Perseïden te zien, de jaarlijkse sterrenregen. Henk heeft dus een bijzondere astronomische avond en nacht achter de rug. Dat neem ik aan. Schenk af, veel wakker is. Henk, goedemorgen.
1: Klopt. Heb je überhaupt geslapen,
0: Henk?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik was kapot. Ik ben om 1 uur gaan slapen. En toen dacht ik, nou ja, die vallende sterren, dat is elk jaar. Dus ik heb mijn camera opgesteld op automatisch. En die heeft elke 15 seconden een foto gemaakt. Oh. Dus dan moet ik straks door 1400 foto's heen om te kijken of de meteoren opstaan.
0: Ja, maar ik hoop voor jou dat de batterijen dit hebben uitgehouden.
1: Ja, nou, dat is altijd wel een dingetje. Maar ik heb een speciale batterij, die loopt op een powerbank. En dan houdt hij het wel de hele nacht weer vol. Nou. Dus dat is wel fijn. Maar goed, het was natuurlijk het toetje, hè. Het hoofdgerecht, dat was de eclipse. En
0: Vertel.
1: Och man, ik heb in de rat gezeten. Ja, we zaten te eten. Ja, nee, echt serieus, man. Ik heb pintjes gezweet. Oh. En het was hier al warm, moet je nagaan. Nee, wij zaten te eten in een klein restaurantje bij een van de sportcentrum in het dorpje waar we zaten, met een onuitspreekbare naam, Saint-Eugène of zoiets, weet ik veel, hoe kom je erop? Nou ja, maar hoe dan ook, we zaten daar te eten en ik zat zo naar de horizon te turen, naar de bergen, zeg maar. Want daar zouden we het gaan zien en de zon die zou pas na de totaliteit achter de bergen verdwijnen. En ik zit te kijken, wat zit daar nou? Toen zag ik een hele kleine wolkenband. Dus oei, ik zeg zo tegen mijn vrouw en kinderen, ik zeg jongens, dit vertrouw ik niet, hè. Dus nou, wij naar de plek waar we zouden gaan kijken. Perfecte plek overigens, heel erg mooi. Ja. En die wolken die gingen maar niet weg. Sterker nog, die werden steeds dikker.
0: Oh.
1: Dus ik zeg tegen ze van, ja jongens, dit vertrouw ik niet. Ik ga kijken of we nog naar een andere plek kunnen. Maar ja, om dat te doen moet je natuurlijk wel een beetje goed zien waar is nog geen bewolking.
0: Ja.
1: Nou ja, daar kwam ik er uiteindelijk op uit dat de plek waar we naartoe zouden kunnen gaan, dat was nog een uur rijden. Nou ja, die tijd hadden we niet meer. Dus dan is het gewoon, we zien wel waar het schip strandt. Nou, en het schip is uiteindelijk wel gestrand, maar pas na de totaliteit.
0: Oh.
1: En dat is wel heel bijzonder. We hebben dus eigenlijk de totaliteit deels door de wolken gezien.
0: Ja.
1: Maar dat deed niks af aan hoe mooi het was, hoor. Het was fantastisch. En met name het kleurspel bij zo'n laagstaande zon die geduisterd wordt, dat is subliem.
0: Ja,
1: dat is echt subliem.
0: Je hebt ons een mooie foto gestuurd waar we toch wel de totaliteit een klein beetje kunnen zien met een soort halo rondom de maan heen. Dat ziet er wel prachtig uit. Maar ja, ook daar zien we wat. We denken ook bij onszelf, is de foto een beetje wazig? Nee, het is toch gewoon. Het zijn toch gewoon de wolken. Het is toch niet weer een beetje 1999 voor je?
1: Nee, echt niet, echt niet. Nee, we hebben het allemaal goed kunnen zien. En we waren hartstikke euforisch na afloop. Dus we zijn hartstikke blij. En we hebben gewoon alles gezien wat we wilden zien. Als je goed op de foto kijkt, dan zie je links en rechts van de maanrand of de zonsrand, is maar net als je het bekijkt, zie je een hele rode vlek. Nou, dat is een zonnevlam, een uitbarsting op de zon. Ja. Die waren hartstikke helder en dat was gewoon prachtig. Maar de schemeringsverschijnselen waren enorm. Je zag gewoon zowel links als rechts van de verduisterde zon, zag je gewoon echt hele dikke schemering.
0: Ah, ja.
1: En wat ook prachtig was hoe

0: dat hebben jullie in Limburg ook al een beetje gemerkt, dat het licht veranderde.
1: Ja, dat was echt fantastisch om mee te maken, hoor.
0: Ja, ja. En hier werd het licht, dat kreeg gewoon een hele zacht gouden glans. Naarmate de verduistering vorderde en op een gegeven moment gaat het gewoon zo hard. Ja, en dan... Dan ben je gewoon sprakeloos.
2: Voor jou dus geslaagd, maar hoe is het voor je gezin? Vonden ze het ook helemaal top?
0: Ze vonden het super. Iedereen was even blij en even... Ja, we waren gewoon door dolle heen, mag je wel zeggen. Dus het was echt top.
2: Zijn ze nou eigenlijk allemaal besmet met de virus wat jij hebt? Met het bestuderen van de lucht en de turen daarna? Zijn ze nou echt helemaal zo van... Ja, pa, je hebt ons nou eens meegegeven, dan gaan wij mee door.
0: Oh, die indruk heb ik wel, want ze begonnen al over de volgende.
2: Nou, dan weet je al wanneer je de tickets moet boeken, hè, volgend jaar.
0: Ja.
2: Ja, goed, Mallorca was natuurlijk een prachtige plek. Weinig luchtvervuiling, maar ja, dan krijg je dan toch die wolken. Daar kun je voor de rest helemaal niks aan doen. Maar goed, dan die sterrenregen, die moet je nog even gaan bekijken. Maar die heb je al vaker gezien, zei je.
0: Ja, die heb ik vaker gezien. Maar ik moet zeggen, ik heb dus tot 1 uur opgebleven. Dat had ik er al 5 gezien. We waren een paar erg helder. Mm-hmm. Ja, dat was ook alweer de moeite waard. Dus petje af voor de mensen die zowel naar de eclipse hebben gekeken als naar de sterrenregen, hoor.
2: Ja, jij petje af voor een mooie verhaal wat je ook op LN Televisie hebt gisteren hebt laten zien, van dat je er bent geweest met je gezin. En ik neem aan dat het volgens de astronomische uitstapje weer gepland staat.
0: Nou ja, dat speelt wel door mijn hoofd, ja.
2: Neem eens even mee, waar ga je naartoe? Wat wil je nog zien?
0: Nou, ja, ik zou nog graag... Kijk, ik heb het Noorderlicht natuurlijk al een flink aantal keren in Nederland gezien. Ook schitterend. Maar ik zou het dan wel een keer in Lapland willen zien. Ik heb het ooit vanuit Spitsbergen gezien. Dat was ook heel bijzonder. Ik zou nog wel eens naar Lapland willen gaan ervoor.
2: Wat let je? En,
0: 2 augustus volgend jaar is de totale zonsverduistering. Die loopt dan onder andere over Egypte. Onder andere over Luxor.
1: Ja.
0: Waar de koningsgraven liggen. Nou ja, goed, ja. Daar gaat dus iedereen naartoe. Dus ik denk dat ik naar een woestijnoase ga.
2: Nou, wie weet dat we jou met een kameel door de woestijn heen zien banjeren. Dan met de camera op de nek. En daar mooie foto's en filmpjes van maken. Maar fijn dat het voor jou in ieder geval dit keer wel geslaagd is. Bijvoorbeeld uit Mallorca. Nu nog een paar dagen lekker vakantie vieren.
0: Nee hoor, we vliegen morgen terug.
2: Hoppakee, dat zijn de echte. Hoppakee, dus voorbij. Ja. En gelijk terug naar Limburgse land. Henk Bril en familie, dank je wel. Voor je mooie verhalen en voor de mooie beelden die je ons hebt gestuurd. Hè.
0: Goed zo.
2: Hoi, tot morgen. Hoi.

0: Hoppakee. Goed is aan op de pony, jongens. Hoppakee. Nou, zorg wel dat er genoeg water is vandaag, hè. Ellen Langley zong erover. Choose in Texas. Zie je bij L1 in de Ellen Ochtend Show. Wat die dus veel.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, we hadden het dus juist al over, hè. Met Henk Bril uit Nieuwstad. Die met zijn hele gezin afreisde naar Mallorca. Om het schouwspel daar te zien op een hele hoge berg. Ah, alleen had je weer last van wat bewolking. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Er was voor veel mensen gisteren het moment van de avond. De zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. En voor sommigen was het niet de eerste keer.
2: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
3: Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein. En als ze vertelde dat ze op het schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: En vandaag was bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien. De vallende sterren. En het zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als we de Damkring binnendringen.
4: Gepensioneerden van de grote fondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie, zegt deze verslaggever.
5: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten, ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
4: Ja, is het in het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markt. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog, maar ook andersom natuurlijk.
0: En dan de Nederlandse estafettezwemsters. Die hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenberg het af.
6: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen in 3:31.89.
0: En dat is de tweede gouden medaille voor Nederland tijdens dat EK.
4: En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt correspondent Edwin Winkels.
7: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar bondscoach van het Nederlands elftal helemaal niet, en ook hier niet. In Spanje, waar het toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
4: Ja, de eerste test van Xavi en het Oranje elftal is al eind volgende maand. Ja, en dan is Duitsland alweer de tegenstander in de Nations League.
0: Ja, dan goed, daar zeg ik wel voor de rest niets op. En dan, wat is gebeurd er nog meer op deze donderdag de 13 augustus? Femke Broedersbol loopt op de vierde dag van de EK Atletiek in Birmingham in de halve finale van de 800 meter. En Ajax en FC Twente staan op de rand van plaatsing voor de play-offs van de Conference League. Gans Biegenbrood en het L1 Media Overzicht.

0: Even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toy Champ. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
2: Ik zal shoppen, gratis parkeren.
3: Happy birthday, Porta. Bij

0: lopen meteen naar Porta. Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
2: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
1: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
2: Get your tickets at thedoolhof.nl.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Stiel Heggeschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Hey Remo!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: 8:30, dit is het LN Nieuws waar we beginnen met de bestrijding van wasberen.
14: Provincie Limburg trekt namelijk tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van die wasberen. In Limburg leverden naar schatting bijna 100. Opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare opties meer. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en TBS met voorwaarden tegen een 37-jarige man in Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. Hij is eerder ook al eens veroordeeld voor brandstichting. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorbeek groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis ter Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld. Maar er zijn volgens wijngids Maurice Warnier ook andere druivenrassen die hier nu wijn opleveren.
15: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon voor wit. Ja, die verwacht je niet.
14: De Limburgstalige korte film Riffel van de 28-jarige Jentel Vlagos uit Geleen is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Shorts Film Festival in Hollywood. De film wordt maandag vertoond en vertelt het waargebeurde verhaal over de opa die zijn jongere broer verloor bij een mijnongeluk. Vlagos reist zelf naar Los Angeles voor de wereldpremière. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur naar lokaal tot 37 graden. De lucht blijft erg droog, waardoor de warmte niet drukkend aanvoelt.

0: Bramski. Wow, ik ben er best wel hyper van de Gypsy Kings met Bijlen mee. Maar ja, goed, nu kent ze nog hyper weer. Maar vandaag werd het 36 graden. Moest ze toch een beetje rustig aandoen.
1: Zing mee met K3.
0: Maar goed, sommige mensen gaan zeker niet rustig aandoen vandaag. Want die gewoon met trillende beentjes zitten te wachten. Toen misschien Veurwaar gewoon bellen straks. Kan ze gaan aanmelden. Want vandaag gewoon weer kaarten weggeven voor K3. De meeste wat we hebben, zijn allemaal moeders die zeggen van mijn dochtertje.
2: Ik heb één man ertussen gezien nou.
0: Al een man tussen.
2: Ja.
0: Wat moeten ze doen? Dit afzingen. Hup, in september komen ze in de Doolhof van Tegelen. K3, de nieuwe K3, wil ze dit afzingen? Laten we eens even weten. En app door K3.
1: Ben jij die grote K3?

0: maken een volledig live concert met uitgebreide live bands. Door het sfeervolle openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Want K3 komt eraan en misschien best dichter wel bij.
1: Zing mee met K3.
0: De ganse week gewoon op mij zingen hier met K3-liedjes. We hebben van alles gehad. Oh ja, lele, nummer gaat op. Mama C, mama Sa, ja, mama Sakka.
2: Dat is jouw favoriet, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ik ben helemaal fan van K3. Ik heb ook zijn regenboogjurkje toestiggen.
2: Ja, die van vandaag is mijn favoriet, hoor.
0: Dat dacht ik al, want vandaag is het Hocus Pocus. We gaan nou Helena Veen naar Petra Nagel. Petra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Stel nou voor dat je die kaarten wint voor K3. Voor wie zijn ze dan?
3: In ieder geval voor mijn dochter van 10. En waarschijnlijk wil de dochter van 20 ook nog wel mee.
0: En ik denk dat Petra zelf ook wel mee wil.
3: Ja, of die vindt dat mee. Want die vindt natuurlijk K3 ook nog wel mee.
0: Oh, weet je wat dat is? Dat is een beetje foute muziek, zeggen ze vaker. Ja. Als je een heel leuk feestje hebt en je hebt er een paar biertjes of een paar wijntjes gaan naar binnen, dan zing je ze toch stiekem allemaal mee, hè?
3: Zeker, ja, absoluut.
0: Dat is een beetje guilty pleasure, hè?
3: Absoluut.
2: Ja, en ben jij nou fan van de oude of de nieuwe?
3: Door de dochter van 20 te ouden, maar door de dochter van 10 de nieuwe. Dus al ben jij dit wel.
0: Ja, maar het mooie is, ze zingen allemaal dezelfde liedjes. En dat maakt eigenlijk helemaal niks uit welke dat is. Nee. Hey, maar nu even aan jou. Hoe is het met de stembandjes? Zijn ze goed gesmeerd?
3: Nou, of het helemaal top klinkt, ja, moet goed komen.
0: Nou, oké, we gaan het proberen.
3: Iedereen kan toveren, nee, je hoeft geen tovenaar te zijn.
0: We gaan even checken.
1: Iedereen kan toveren, nee, je hoeft geen tovenaar te zijn.
0: Attentie, Maarten, is dit goed? Petra, ik heb er niet één, ik heb er niet twee, ik heb er ook niet drie. Ik heb gewoon vier kaarten voor K3.
3: Stop!
0: 6 september, zet hem maar groot in je agenda, ben jij erbij. En dan kun je meezingen, nogmaals. Ja goed, dan, ik vond het nou al knap, want ik ken wel, iedereen kan toveren, maar dat houdt het voor mij al op. Ja. Maar jij deed het hartstikke goed.
3: Ja, mooi. Top.
2: Wordt een familieuitje, hè?
0: Ja, dat wordt zeker een familieuitje, dat weet ik nou al. Ik ga je ontzettend veel plezier wensen. En laat ons even weten hoe dat geweest is, hè?
3: Gaan we doen.
0: Veel plezier. Hoi, hoi.

0: zeer bedankt, Suma. Dankjewel, Libby L1. Zeker met de Limburgse revolutie, waar we nog steeds mee bezig zijn. En af en toe dan groeien we er eens een beursje tussendoor, dat ze denkt van, wat zal dat toch zien? Nou, nu is het net al het pleitje van Zoemar. En ja, daar zit een heel leuke regel in. En die ging over, kom eens zitten op de slup. Kom eens zitten op de slup. Ja. Oftewel, de vraag van vandaag is, wat betekent het woord slup? Nou, laat het ons even weten via de L1-app.
1: Vanaf het zomerparkfeest in Venlo.
0: We zijn erg benieuwd, want in Venlo, daar spreken ze dat ontzettend veel. Daar hebben ze vaker over de slup. Het zomerparkfeest, dat komt er ook aan. En zo meteen gaan we even bellen met de voorzitter van het zomerparkfeest. We zitten erg benieuwd wat de voorbereidingen zien, want vandaag gaan we allemaal weer beginnen in het Julianenpark in Venlo. En de show is L1 is er ook bij. En die zijn op dit moment al onderweg, is tenminste. Ze hebben de motor net gestart en gewoon de studio er straks neerzetten. En morgenmiddag de komende uitzendingen van L1 Live van hoe het zomerpark in Venlo, het zomerpark, viert. Oftewel het Julianapark. Hey, hey, you!

0: kids voor K3 in Tegelen. Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een...
7: Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
8: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
7: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
9: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
7: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Kriskras Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering hier op de camping. En ik zit met mijn vinger... Ja, nu gaat het weer. Fijn dat je erbij bent. Silke, goedemiddag. Hoe is het met jou hier?
1: Goedemiddag. Ja, warm.
0: Ja, ik zit dubbel met mijn koptelefoon, maar nu gaat het wel weer. Ja... We zijn er weer op onze camp. Ja, het is warm, hè?
1: Het is echt warm.
0: Ja, en we zitten ook nog te dansen op het beginplaatje van jij hoort bij mij. Dat maakt het ook allemaal niet makkelijker. Zwoele zomernachten, dat zijn het in ieder geval.
1: Ja, heb jij geen airco?
0: Oh nee, in jouw tentje?
1: Nee, ik ben verplaatst in een bungalow.
0: Jij zit in een bungalow, ja. Nee.
1: Ja, ik ben verplaatst, want in mijn tent had ik geen airco.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Hey, fijn dat je luistert. Zometeen blikken we terug op... Die zonsverduistering, even kort, wat vond je ervan gisteren?
1: Ja, bijzonder.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Heel erg mooi. Jury die weet er alles van en hij komt even napraten over zijn ervaringen. En we hebben natuurlijk veel meer nieuws over hardcheckpunten, over het miljoen euro die de Oostappengroep moet betalen. En de korte film met Tigo Bussemakers uit Zevenen, die maakt kans op een Oscar-nominatie. Je hoort het allemaal hier. Bij Camping La Playa. Fijn dat je erbij bent. Dit is Avicii en Lou Black en Wake Me Up.

0: We doken even in de geschiedenis met Maywood en Rio. Heerlijk. Ben je wel eens in Rio de Janeiro geweest, Tilke?
1: Nee, nog niet. Staat wel op het lijstje.
0: Ja, bovenaan ergens?
1: Nou, net niet in de top 3, denk ik.
0: Je bent hier op de camping, maar je hebt al ook eerder ben je op vakantie geweest. Ja. Waar ging de reis naartoe?
1: Ik ben naar Florida gegaan.
0: Oh.
1: Ja.
0: Florida. En wat is typisch Florida? Wat heb je gezien of gedaan? Dat het warm is waarschijnlijk.
1: Ja, het was warm.
0: En wat is warm?
1: 35 graden.
0: Oh, het is zoals
1: vandaag. Hele mooie natuur in Florida. De
0: dus
1: Everglades daar.
0: Veel natuur gezien.
1: Heel mooi, ja.
0: Leuk.
1: Alligators gespot.
0: Oh, dat zijn slangen?
1: Nee, zo van krokodillen.
0: Oh, krokodillen, sorry.
1: Ja.
0: Nou, terug naar andere zaken. Want wij gaan met jou elke dag een tipje doornemen.
1: Ja.
0: Wat is de tip van vandaag?
1: Ja, de tip van vandaag is... heb je met dit warme weer snel last van zweetoksels... of vooral van zweetgeur? Probeer dan eens glycolzuur. Je doet een klein beetje glycolzuur op een watje... en gaat daarmee over je schone, droge oksels. Het zuur maakt de huid minder aantrekkelijk voor de bacteriën... die die typische zweetgeur veroorzaken. Door het zuur van de glycolzuur kan je huid wat uitdrogen. Daarom is het belangrijk om je okselhuid goed te blijven verzorgen. Je kunt bijvoorbeeld een body lotion aanbrengen... om de huid gehydrateerd en soepel te houden. Gebruik glycolzuur niet... direct na het scheren, want dat kan behoorlijk prikken of irriteren.
0: Ja.
1: Maar wil je juist minder zweten, kies dan voor een antitranspirant roller... in plaats van een gewone spuitdeo. Een roller kun je gerichter aanbrengen. En een antitranspirant helpt daadwerkelijk om de hoeveelheid zweet tijdelijk te verminderen. En mocht je nou echt heel veel last hebben van zweetoksels... dan is er nog een andere optie, botox. Ja, het klinkt misschien een beetje gek.
0: Botox?
1: Ja, maar door botox...
0: bij de oksel?
1: Ja, kun je onder in je oksel laten spuiten. En het zorgt ervoor dat de zenuwsignalen... naar je zweetklieren tijdelijk blokkeren. Waardoor je oksels dus een stuk minder gaan zweten.
0: Maar
1: dat is wel echt extreem. Dat is als
0: dan moet je heel veel zweten.
1: Dan moet je echt heel veel zweten.
0: Maar het is ook zo dat zweten natuurlijk ook goed is. Want dan koel je af.
1: Ja, dat is ook
0: goed. Als je dat niet meer hebt of niet meer doet, dan koel je toch niet meer af.
1: Nee, zweten is ook goed. Maar zweet hoort...

0: van nature niet vies te ruiken eigenlijk. Dat komt door de bacteriën die ophopen onder je oksel.
1: Dus als jij niet, dus je kunt, als je goed doet wassen en goed doet verzorgen, dan hoeft het zweet niet te stinken.
0: Ja, precies.
1: Precies. Dankjewel voor deze mooie tip.
0: Graag gedaan.
1: En komen we er niet uit? Zo'n rollertje moeten we halen. Ja, kun je die overal halen?
0: Ja, bij de drogisterij. Glycolzuur ook trouwens. Kun je ook bij de drogisterij halen.
1: Ja, ik zie al mensen gelijk over die camping lopen. En gelijk die tip erachter nemen. Misschien is het ook wel hier bij de campingwinkel te koop.
0: Ik heb het nog niet gezien.
1: Nou, we gaan er even naar kijken. Ja. Dankjewel Silke voor jouw tip hier. Dit is Ryan Paris en Dolce Vita.

0: Elise en No Latino hier op de camping. Je kunt natuurlijk hele leuke dingen doen, Silke, tijdens die vakantie. Rustig, maar ook veel cultuur. En nu is ook het Limburg Festival bezig.
1: Klopt.
0: En dit jaar ook met een optreden hier in de regio, hier in Pillemaas en in Bezel.
1: Ja, Rondje Pontje Obra. Opera was gisteren.
0: En vandaag nog.
1: En vandaag ook nog, inderdaad. Ja, je gaat dan met de fiets eigenlijk langs verschillende plekken. Zo ga je via Neer naar Kessel, via van Kessel naar Bezel en van Bezel weer terug naar Neer.
0: Een prachtige route.
1: Prachtige route, inderdaad. Mooie natuur. En ondertussen maak je wat stops. En dan wordt er dus opera gezongen.
0: En
1: het was
0: denk
1: super gezellig.
0: Ja, want dan denk je, opera, heb ik wel wat met opera? Heb jij wat met opera in het algemeen?
1: Nou, helemaal niks dus.
0: Ja.
1: Maar ik vond het echt heel leuk om te luisteren. En ik dacht ook dat opera een beetje oudbollig was.
0: Ja.
1: Maar dat was het helemaal niet.
0: Was het leuk?
1: Het was echt gezellig zelfs.
0: Leuk. Jij bent er geweest en ook met Jury. En we gaan even luisteren, want jullie hebben ook mensen gesproken.
1: Zeker.
0: Wat ze ervan vonden. En regisseuse Eva Kusters komt aan het woord.
2: Liefhebber van opera?
3: Niet dat we nou iedere dag naar opera gaan, maar ik kan het wel waarderen, ja.
4: Nou, het thema van het Limburg Festival dit jaar is Ode aan de Vrouw. En wij hebben ons daar met Rondje Pontje Opera ook geprobeerd toe te verhouden. We zijn vertrokken vanuit Griekse mythes, waarin het verhaal vaak wordt verteld vanuit het mannelijk perspectief. Maar niemand heeft het ooit over wat die godinnen zelf eigenlijk misschien dachten of vonden. En als we het hebben over mannen die een oorlog gingen voeren omdat ze de mooiste vrouw op de wereld hun beloofd werd, hoe voelde dat eigenlijk voor die vrouw? En we hebben geprobeerd om dat verhaal gedurende deze routes uit te spelen. En daar hebben we natuurlijk ontzettend mooie muziek van opera-heldinnen aangekoppeld. Dus hier staan we bijvoorbeeld in Kessel, waar we Carmen horen met de Habanera.

0: Deelnemers fietsen langs de oevers van de Maas en worden onderweg getrakteerd op korte operavoorstellingen. Bekende personages en muziek uit onder meer Carmen, Rusalka en La Bohème staan daarbij centraal.
1: We hebben al 2 voorstellingen gehad. Dit is de derde. En het is prachtig weer natuurlijk. En, de eerste 2 waren solo optredens. Dit was een koor. Dat is een moeite waard.
2: En echt genieten dit. Het is ook leuk om dat koor gewoon even mee te maken. Zo met elkaar. Er zitten gelukkig ook nog mannen die lekker stevig staan daar zo. En zingen. Dat is heerlijk. De solist vond ik echt geweldig. Wat een ongelofelijke stem heeft zij.
3: Opera is toch wel een genre waarvan mensen soms denken, oeh, het schrikt me een beetje af. Maar hier in Kessel, Bezel en Neer, laten we toch zien dat iedereen nou wel in durft te duiken.
0: Nadat Kessel werd aangedaan, ging de route over het veer naar de Grauwe Beer. En ook daar operaklanken.

0: niet.
1: Lijkt me best indrukwekkend als je dat zo hoort, toch?
0: Ja,
1: ik vind
0: zeker.
1: Het ook best leuk.
0: Ja.
1: Mooi. Het is ook nog vanmiddag. Ik denk dat mensen nu al bezig zijn op de fiets te stappen. Hè? Het begint rond de klok van 12. Hè?
0: Ja, ik denk dat mensen nu onderweg zijn vanuit Neer naar Kessel.
1: Dus zie je een grote groep mensen fietsen nu vanuit Neer. Volgens mij gingen ze naar de Friedense Molen, naar Hansum.
0: Ja.
1: Dan naar de Kevelberg, dan de Grauwenbeer. En terug naar Neer.
0: Ja,
1: want jij hebt dan bestaan.
0: Maar het pontje terug naar Neer.
1: Ja, rondje pontje open. Dankjewel, Silke. We krijgen veel verzoekjes binnen. Ook op deze camping van mensen die ABBA willen horen. Jij kreeg zelfs ook een appje, hè?
0: Ja, ik kreeg ook een appje.
1: Speciaal voor haar.
0: Voor Heidi.
1: En voor veel meer mensen. ABBA en Voulez-vous.

0: ABBA en Voulez-vous. En ook hier op de camping werd er lekker meegeschald. Blijven de klassiekers. We gaan naar het nieuws. Oostappen vakantiepark De Berk die moet definitief een miljoen betalen aan dwangsommen aan de gemeente Pelemaas. De Raad van State heeft het hoger beroep van Oostappen ongegrond verklaard. De dwangsommen die werden opgelegd vanwege de huisvesting van arbeidsmigranten op delen van vakantiepark De Berk waar dat nu niet is toegestaan. Inwoners van Pelemaas kunnen eind augustus en begin september gratis een bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten controleren. De Hartstichting organiseert hiervoor 5 hartcheckpunten in verschillende dorpen binnen de gemeente. Die zijn specifiek bedoeld voor mensen van 40 tot en met 70 jaar die geen hart- of vaatziekte hebben en die geen medicijnen gebruiken voor de bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. De Hartstichting organiseert controles op 5 verschillende locaties. Je vindt ze op de site van Omroep PNM. Ik kan alvast verklappen dat vrijdag 28 augustus het eerste hartcheckpunt weer te vinden is in de Binger in Meijel. En dan naar Zevenum. De Zevenummer die een hoofdrol in de Limburgse kortfilm Riffel speelt, Tigo Bussemakers, die maakt kans op een Oscar-nominatie. Is geselecteerd voor het Holly Shots Festival in Hollywood. De winnaar van dit festival wordt automatisch genomineerd voor de prestigieuze Oscars en BAFTA Awards. De korte film Riffel is volledig Limburgstalig en werd geschreven en geregisseerd door Jento Vlagros uit Geleen. Het verhaal gaat over 2 jonge broers die in de Limburgse mijnen werken van de jaren 60. Na een noodlottig ongeval overlijdt een van de 2 broers en blijft de ander achter. De film achter het verhaal over de nasleep van deze tragedie. En binnenkort weten we of de prijswinnende film ook echt een prijswinnende film is. Holly Shots Film Festival is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 23 augustus. En maandag dan wordt de film gedraaid. Dan gaan we naar het weerbericht met Silke.
1: Vandaag en morgen schijnt volop de zon en kan het 35 tot lokaal 37 graden worden. Door de droge lucht voelt de hitte voorlopig niet drukkend aan. Ook zaterdag blijft het tropisch warm rond de 32 graden. Dan wordt de lucht vochtiger en kunnen er onweersbuien ontstaan. Vanaf zondag daalt de temperatuur naar ongeveer 25 graden en wordt het wisselvalliger.

0: Sound en Zoemer Zomer. Gisteren was het moment daar eindelijk die zonsverduistering, waar we echt wel langere tijd naar hebben uitgekeken. Silke, waar heb jij gekeken?
1: Ja, ik heb in Kronenberg gekeken bij Uitzichtpunt Zuringspeel. En daar was het echt ontzettend druk.
0: Allemaal mensen die wilden kijken naar die zonsverduistering.
1: Ja, alleen niet iedereen had een bril.
0: Jij wel?
1: Ja, ik wel. Last minute toch nog...
0: Gevonden.
1: En je zag van alles. Ik zag ook een laskap voorbij komen. Iemand die zelf een doos had geknutseld. En toch nog best veel mensen die toch met een zonnebril zijn gaan kijken.
0: Dat was niet de afspraak, hè, Juri? Dat was niet de tip?
2: Dat was niet de bedoeling eigenlijk.
0: Nee. En je hebt er nog zoveel gewaarschuwd. Waar heb jij gekeken?
2: Ik heb aan de Maas gekeken bij Reuver.
0: En?
2: Ja, goed zicht.
0: Het was ook nog druk, zag ik daar.
2: Het was behoorlijk druk inderdaad, ja. En sowieso, ik bedoel, daar in Bezel en in Reuver kun je natuurlijk best wel een stukje langs de Maas lopen. Ja. Dus je hebt lekker zicht, je kunt je af en toe een keer verplaatsen. En prima.
0: Ging alles wat betreft die zonsverduistering volgens planning?
2: Behalve het feit dat er inderdaad toch mensen waren die geen brilletje hebben kunnen vinden. Grotendeels wel. Ja, tenminste, wat ik heb begrepen is dat er toch wel gewoon vooral heel veel gezelligheid en saamhorigheid was. Dat er echt een moment van werd gemaakt.
0: Ja, en volgens mij overal veel drukte. Het was echt een hele grote belevenis.
2: Ja, het was ook een uniek moment natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja...
0: Wanneer maken we het weer mee?
2: 2081.
0: Oh.
2: Dus dat duurt nog best wel een tijd.
0: Nou, ik weet niet of veel mensen daarop kunnen wachten.
2: Nee. Dus ik snap ook wel dat veel mensen zijn gaan kijken gisteren. Want ja, goed, het is toch wel inderdaad iets wat niet zo heel vaak voorkomt.
0: Waren er toch nog mensen die zeiden, het interesseert me niet zozeer.
2: Die waren er natuurlijk ook. Wat een gedoe allemaal, wat een hype.
0: Ja.
2: Stelt toch allemaal niet zoveel voor. Maar mijn indruk was wel na afloop van... Het is niet voor niks geweest, zeg maar.
0: Nee, je hebt daar geen spijt van?
2: Nee, absoluut niet.
0: Heb je foto kunnen maken?
2: Nee, dat dan nog net niet. Het is dan toch... Je moet dan natuurlijk toch zorgen dat dat ook op een veilige manier gebeurt. Hè. Dus je moet dat brilletje ervoor houden. Dan zit je nog met scherpstellen, focussen. Dat is allemaal niet goed. Zoveel. Bij mij niet, maar bij Silke wel.
0: Ja, bij jou... Jij hebt een geweldige telefoon natuurlijk, om je foto's maakt.
1: Ja, ik heb het geprobeerd.
0: En het ging goed. In Spanje... Daar gebeurde het helemaal, die zonsverduistering.
2: Ja, er waren een paar plekken waar die wel volledig was. Hier was het 88, meen ik, waar die op uitkwam. 88-90%. Inderdaad, in Spanje, delen van IJsland, daar was het echt een volledige zonsverduistering.
0: Ja, ik heb het op televisie gezien. Hier waren mensen nog wat teleurgesteld dat het niet helemaal een zonsverduistering was.
2: Ja, maar goed.
0: Dat... Voor zover je daarvoor kunt spreken.
2: Ja, lag ook in de lijn der verwachting natuurlijk. Hebben we al aangekondigd. Geen volledige zonsverduistering. Waar mensen zich ook over verbazen was trouwens dat het... mensen hadden volgens mij er meer van verwacht dat het... echt donker zou worden.
0: Ja, dat bedoelde ik ook.
2: Ja, en dat is inderdaad wel... Het werd niet nacht, bij wijze van spreken. Niet dusdanig donker, maar...
0: Het is wel vreemd dat het dan... Het lijkt net of het donker wordt. Ik zag ook de dieren. Ik zag de ganzen wegvliegen. Want ik dacht, het is bijna donker. Ja. Terwijl het nog maar 7 uur was.
2: Ja, die waren al aan een trektocht begonnen inmiddels.
0: Ja, die zaten al halverwege in de Middellandse Zee.
2: Ja.
0: Leuk, Juri. Dus nog even wachten voor de volgende keer. Maar als we een gedeeltelijke weer, dat is wel wat sneller, geloof ik.
2: Ja, die komt er al wat sneller aan. Ik weet even niet precies welke percentage daar dan bij hoort. Maar goed, we zagen ook afgelopen periode al, er zijn er echt wel meerdere geweest. Maar ja, voor een zonsverduistering van 20% of 30%, daar ga je misschien niet zo'n brilletje voor halen.
0: Nee. Toch zijn ze wel handig voor weer andere dingen. Hè? Je hebt hem wel sneller nodig dan over 80 jaar.
2: Hoorde
0: ik.
2: Dat heb ik niet per se gehoord. Ja. Want je kunt namelijk helemaal niet zo heel veel zien door die brillen. Hè? Je ziet echt alleen maar als dat het echt een hele felle lichtbron is. Ik bedoel, ja.
0: Nou ja, bewaren maar. Ik kom van vast dat ik hier van was.
2: Ja, zeker.
0: Niet over 80 jaar, misschien sneller. We gaan even de foto's uitwisselen. Is ook leuk. En wil je ze zien, dat vind je op onze site. Er staan allemaal leuke foto's van mensen die ons een foto hebben toegestuurd. Je luistert naar Camping La Playa. Dit zijn de Jonas Brothers en Only Human.

0: De zomerrit van het moment. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. We gaan eens kijken hoe zwoel Nick het heeft op de camping. Want die loopt hier ook ergens rond. En ik hoorde al het blaffen van een hondje. Kijk.
1: Poes, hou je mond, hoorde ik zojuist zeggen. En ja, dan moet ik heel even stoppen. Een hond die Poes heet.
2: Ja, dat klopt. Mijn dochter wilde een poes en wij wilden een hond. Dus 1 en 1 is 2. We kopen een hond en we noemen het Poes.
1: Ja. Was het even wennen voor u?
2: Soms is het een beetje lastig. Als je op straat Poes loopt te roepen, dan denken ze echt, die vrouw is niet goed. Hoe erg.
1: Ja, ik moet ook even aan wennen, sorry.
2: Ja, nee, maar dat mag hoor. U mag erop lachen, vind ik leuk. Dat doen meer mensen.
1: Gelukkig.
2: En hier op de camping ook.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja. De buitenlanders, die weten het niet beter.
2: Nee, die snappen er niks van.
1: Nee. Oké, okay. U zit lekker aan het ontbijt. Lekker volkoren brood. Heerlijk.
2: Ja, echt campinglife.
1: U geniet.
2: Volle teugen, nou komt de zon erbij, nou is het helemaal heerlijk. Toch?
1: Ja.
2: Ja, dit is echt een lekkere campingplek.
1: Ja. U komt elk jaar hier?
2: Nee, ik ben hier geweest 30 jaar geleden, 20 jaar geleden en nu weer. En toen dacht ik, ga eens even kijken hoe de camping er nu bij staat. En dit is helemaal nieuw, dit veld. Ja. Maar wel een mooi veld.
1: Ja.
2: Dus ik ben hier geweest toen de kinderen klein waren. En die hebben hier heel veel gespeeld. Die vonden het een hele leuke camping. En die vonden het eigenlijk heel leuk dat we nu teruggingen.
1: Maar u komt waar vandaan?
2: Uit Renkum.
1: Bij Wageningen?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Waar de bergen al een beetje beginnen, de heuvels.
2: Ja, bossen. Ja, dan heb je hier ook, hè, de bossen. Ja.
1: Ja. De Heldense bossen. Ja, en daar heb je de Renkumse bossen.
2: Nou, eigenlijk wilden we kijken in camping waar 100 konden zijn. Want we hadden de eerste 2. Maar die ene die heeft de camping niet meer gered. Die was ook oud. Dus daar hebben we eerst naar gekeken, van waar kunnen mijn honden terecht. We wilden graag in Nederland, want dat oude hondje was wat ziekelijk. En toen kwamen we eigenlijk deze camping weer tegen. En toen dacht ik, wat leuk, hier ben ik vroeger ook geweest. Mm-hmm. Dus eigenlijk vond ik het heel leuk om hier weer een keer terug te gaan om te kijken hoe het nu was.
1: Ja, dus de beslissing was snel gemaakt?
2: Dat duurde niet zo lang, nee.
1: Nee. De dagbesteding, u zit lekker aan het ontbijt. Hè? Ik bedoel, het is wat later op de ochtend. Wat is verder de dagindeling?
2: Nou, vandaag ga ik eerst eens genieten van het mooie weer. Want het is heerlijk dat het weer mooi weer wordt. En we zaten te denken om nog naar Reuven te fietsen. Want daar hebben we kennissen die we ooit hier op de camping tegen zijn gekomen. Die daar ook een camping zijn begonnen. Dus dan wilden we ook nog eens even gaan kijken hoe het bij hun camping was.
1: Die zal wel vol zijn.
2: Dat denk ik. Maar dat was een boerencamping. Dus daarom hebben we daar niet voor gekozen.
1: Ja. En daar mag Poes niet komen?
2: Jawel, daar mag Poes denk ik wel komen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar Poes mag daar komen. En als ik er even kom, mag Poes zeker mee.
0: Nou, gezellig daar, Nick, met Poes. Wij gaan naar Miley Cyrus. En zij is niet hier, maar in de USA.

0: Cyrus. En kijk wat ze het plezier heeft. Ja, Silke, tot zover deze dag hier op de camping La Playa. Hoe zijn jouw... Ik wil even nog naar Juri. Juri, kom eens even. Ja, die loopt al met zo'n strandbal te spelen met wat kindjes. Juri, hey, ik wil even kort nog met jou praten over die nieuwe trainer van het Nederlands elftal. Oh. Xavi Hernandez.
1: Ja, wat, Xavi.
0: Wat vond jij van het nieuws toen je het las?
1: Verrassend, want eerder op de dag kwam er buiten dat ze met een andere Spanjaard bezig waren. Roberto Martinez, die ontslagen is bondscoach bij Portugal. En toen werd het toch ineens Xavi, inderdaad. Natuurlijk icoon van Barcelona, daar ook trainer geweest. Ja. Opvallend is dat hij toen juist Ronald Koeman opvolgde. En dat is nu natuurlijk weer zo bij het Nederlands elftal. Dus een beetje een déjà vu voor Koeman en Xavi.
0: Heb je er een beetje goed gevoel op?
1: Ja, ik twijfel wel. Een beetje mixed feelings. Hij heeft zich nog niet echt bewezen als trainer. Is ook voor 4 jaar meteen vastgelegd.
0: Nou.
1: Dus dat is best lang. En dat was ook meteen de reden dat Nederlandse coaches niet wilden instappen. Omdat dat nogal een strenge eis was van de KNVB. Maar wel benieuwd hoe het gaat lopen.
0: Ja, Silke, wat denk jij?
2: Ja, ik ken die hele meneer niet. Dus ik, ik geloof het wel.
0: Oké, we worden weer Europees kampioen, toch?
1: Ja.
0: Oké, nou... Fijne middag allemaal. Tot zover deze uitzending van Camping La Playa. Volgende week dan staat een standje nog 1 keer op de week op de camping.
2: Ja.
0: Ga je nog leuke dingen doen?
2: Komend weekend.
0: Ja? Eventjes tot tussenuit, denk ik. Jumping Serum.
2: Ja, ik ga even naar Jumping Serum. En morgen ga ik beachvolleyballen.
0: Ook leuk.
2: En zondag aan het zwembad.
0: Veel plezier. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
3: Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Yeah. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeienverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben de police. Jenge beweegt. Jenge we hebben shows. Hang om hoog, man. Luister waar ik sta.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland de opera On Brainwaves voor publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die de hersenactiviteit meten. Haar emoties worden vervolgens door middel van kleuren zichtbaar op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
1: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
0: De provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen. In Limburg leven er naar schatting bijna 100. Opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare kaart. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. En hij is ook al eerder veroordeeld voor brandstichting. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorbeek groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis ter Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over, de bewoner van het huis is zich rot geschrokken.
1: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan hoe? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. De camera zoek ik in één keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met ding de stoel ook gelegen in brand. Dus,
0: Het is nog niet duidelijk hoe de tuinstoel in brand is gevlogen. Het kan vuurwerk zijn, maar ook een meteoriet. De provincie heeft al 3 bussen volgeboekt met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. Mogelijk komen daar nog 2 bussen bij en dat zou betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Justitie eist een jaarcel en tbs tegen een kerkradenaar die vorig jaar 2 bestelbusjes in brand stak. Ook probeerde de man een graafmachine aan te steken. Bij de rechtszaak bekende de man die psychische problemen heeft en ook een alcoholverslaving. De man was eerder al veroordeeld voor brandstichting. De uitspraak is over 2 weken. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Oprah on Brainwaves voor het publiek te zien. Opera-zangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Haar emoties worden dan vertaald naar kleuren op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
2: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over, de bewoner van het huis is zich rot geschrokken.
1: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan hoe? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. De camera zoek ik in één keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met ding de stoel ook gelegen in brand. Dus,
0: Het is nog niet duidelijk hoe de tuinstoel in brand is gevlogen. Het kan vuurwerk zijn, maar ook een meteoriet. De provincie heeft al 3 bussen volgeboekt met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. Mogelijk komen daar nog 2 bussen bij en dat zou betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Justitie eist een jaarcel en tbs tegen een kerkradenaar die vorig jaar 2 bestelbusjes in brand stak. Ook probeerde de man een graafmachine aan te steken. Bij de rechtszaak bekende de man die psychische problemen heeft en ook een alcoholverslaving. De man was eerder al veroordeeld voor brandstichting. De uitspraak is over 2 weken. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Oprah on Brainwaves voor het publiek te zien. Opera-zangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Haar emoties worden dan vertaald naar kleuren op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
2: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Omroep BNM.
1: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over, de bewoner van het huis is zich rot geschrokken.
2: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk, meneer, wie kent dat dan hoe? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. De camera zoek ik in ene keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met stink de stoel ook gelegen in brand. Dus,
1: Het is nog niet duidelijk hoe de tuinstoel in brand is gevlogen. Het kan vuurwerk zijn, maar ook een meteoriet. De provincie heeft al 3 bussen volgeboekt met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. Mogelijk komen daar nog 2 bussen bij en dat zou betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Justitie eist een jaarcel en TBS tegen een kerkradenaar die vorig jaar 2 bestelbusjes in brand stak. Ook probeerde de man een graafmachine aan te steken. Bij de rechtszaak bekende de man die psychische problemen heeft en ook een alcoholverslaving. De man was eerder al veroordeeld voor brandstichting. De uitspraak is over 2 weken. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Opera on Brainwaves voor het publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Haar emoties worden dan vertaald naar kleuren op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
3: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

0: Een mooie start van Brandy en Monica. The Boy Is Mine.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
2: Ja, die plaat kwam uit 1998 en dat was de eerste bestemming van de tijdmachine in 2026. Want daar luister je naar de laatste zomerspecial van Happy Hour met dus de tijdmachine die net als vorige week centraal staat. Het enige verschil is dat nu dit kalenderjaar dat we het daarover gaan hebben. En dat was vorige week natuurlijk 2025, want we hebben heel veel bestemmingen gekend.
0: Ja, zeker. Even toch even recappen die vorige week niet geluisterd hebben. Ja. We hebben 41 reguliere uitzendingen gehad, dus ook 41 tijdmachines. Nou, dat is toch wel ons favoriete onderdeel. Ja. Net wat Joeri vertelt, we gaan de laatste special aandacht besteden aan alles wat er in 2026 is gedraaid.
2: Ja, en dat waren er heel wat. Zojuist is al Brandy en Monica. Maar er komt nog meer veel voorbij. Even snel kijken hoor. Ik zie Simple Minds voorbij komen. Daar worden we natuurlijk al blij van. Boyzone zie ik voorbij komen. Ik zie ook nog een fraaie notering voorbij komen van Sugar Hill Gang. Nou ja, goed.
0: En de Cats niet te vergeten.
2: De Cats, het gaat allemaal voorbij komen het komende uur. Wat is de volgende? En waar komt die uit?
0: Ja, de volgende is zeker een hele mooie en beautiful, om maar te zeggen, van James Blunt. You Are Beautiful van september 2005.

0: de tijdmachine ons vandaag heen?
1: Nou, ja, waar niet eigenlijk vandaag in deze uitzending? Want we draaien allemaal bestemmingen van de tijdmachines. Maar ook waar niet afgelopen seizoen? Want in welke decennia zijn we allemaal geweest dan?
2: Nou, we zijn in 4 decennia geweest. 1970, 80, 90 en 2000. En zo is onze tijdmachine trouwens ook ingesteld.
1: Hè? Ja, hij is wel een beetje afgesteld. Hè,
2: ja, zo afgesteld. Ja. Maar het is wel een leuk feitje. We zijn 13 keer in de 70s geweest.
1: Oké, okay. Ja? Is dat dan het vaakst van alles? Van alle decennia?
2: Ja, het is vaakst van allemaal. Het minst populair was de 80s. Oké. Okay. 6 keer.
1: Zonde.
2: Wat ik wel jammer vind eigenlijk inderdaad. De 90s, 12 keer. En ook de zero's, de 2000 zeg maar, ook 12 keer. En er waren wel een paar favorieten bij. Favoriete jaartallen.
1: Jaartallen. Ja. Dus jaartallen die vaker terugkwamen?
2: Ja, vaker. En 3 keer is wel de max.
1: Oké.
2: Nou, en er zijn 3 koplopers. Dat is 1971, dus 3 keer. 1992 en 1998 ook beide 3 keer. Dus die waren het populairste.
1: Die waren populair, ja. Maar er valt natuurlijk nog veel meer te ontdekken. Dus ik denk dat we wel nog een beetje moeten bijschroeven komende maanden in die zomer. Dat we die goed moeten benutten om die tijdmachine nog wat beter af te stellen. En ik denk, dat kunnen we wel alvast zeggen, dat het is de bedoeling om hem een beetje op te rekken. Hè?
2: Ja,
1: om
2: zeker.
1: Het bereik iets groter te maken van die tijdmachine.
2: Ik vind het voor, we hebben een breed publiek. Dus ik vind ook dat we voor de jaren 70 moeten gaan draaien. Prachtige muziek uit de jaren 60 is er dus. Ik wil zeker ergens 1965 beginnen. En voor de jongere luisteraars onder ons gaan we ook aan de achterkant wat verruimen. Dan gaan we zeker tot 2015.
1: Kijk, dat allemaal het volgende seizoen dus. Vanaf september weer een kerstvers seizoen van Happy Hour hier op Omroep PNM. Daar hebben we nu al heel veel zin in. Maar eerst moeten we eerst maar eens even de lijst van de afgelopen seizoen even afhandelen. En dan komen we vanzelf bij...
2: 2009, Snow Patrol, Just Say Yes. Runner.

muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep PNM. Jurrie Buijs en Twan van Enkevort.

0: Dat was het prachtige Belfast Child van Simple Minds. Want dat was een van die bestemmingen van de tijdmachine. Dan hebben we het over maart 1989 kwam dit nummer uit. Wat, nou ja, beter gezegd, het was een wereldhit in maart 1989. Van al die vele nummers, Twan, al die vele tijdmachine hits die we voorbij hebben horen komen in 2026. Wat was jouw favoriet?
1: Ja. Oh. Ja, je zult het niet geloven, maar eigenlijk is het nummer wat net gedraaid is.
0: Echt?
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Belfast Child, ja. Ja, mooi. Hij is ook echt prachtig.
1: Is echt goed, ook live. Ik heb ze live gezien. Ook prachtig nummer. Maar welke vind jij dan?
0: Ja, ik wilde dus ook Belfast Child zeggen.
1: Niet.
0: Ja, het is zo'n prachtig nummer. En daarom snapte ik het ook heel goed, wat je zegt. Dus ik wilde die eigenlijk ook noemen. Maar ja, goed, dat is een beetje saai natuurlijk.
1: Ja, heb je een alternatief?
0: Nou, die daarvoor eigenlijk, Under the Bridge. Van Red Hot Chili Peppers, die kan ik ook wel heel erg waarderen. Dus dat is mijn nummer 2. Dus
1: ja,
0: als dat ik dan,
1: okay.
0: Jij zegt Belfast Child, dan zeg ik even voor deze gelegenheid Under the Bridge.
1: We zitten toch een beetje in die rock scene. Hè? En ja, dat is natuurlijk ook de volgende plaat die ik aangekondigd heb, is van Mr. Big, Be With You, van uit mei 1992. Hold on!

0: Ja, Twan, dit liet niet aan de verbeelding over, hè?
1: Nee, nee. En ja, ik kan het weer niet onderdrukken. Maar desalniettemin, er zijn er ook leuke die we...
2: Heel niet, veel andere leuke platen.
1: Heel veel andere leuke platen die we ook niet hebben kunnen draaien. Zoals de Macarena is natuurlijk ook een leuke plaat.
0: Ook een leuke plaat. Ook weg moeten halen. Ja, het is kiezen of delen als dat we dit soort uitzendingen maken. Welke platen we er wel in hebben gelaten, dat is die van Mouth Time en McNeil.
1: Ja, How Do You Do? Uit december 1971.

0: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
1: Ja, ze hebben ons, die tijdmachine heeft ons naar zoveel plekken gebracht dat we even hebben moeten selecteren in deze special. Welke platen we helaas niet gaan draaien, want het zijn er zoveel, we kunnen ze niet simpelweg niet draaien in een uur. Maar wel leuk om daar even op in te zoomen, want ja, sommige hebben we natuurlijk
2: niet helemaal
1: zonder reden weggefilterd.
2: Helaas, ik vind niet helaas, voor sommige ben ik wel blij om te hebben die eruit gefilterd.
1: Sorry,
2: hebben.
1: No sorry.
2: Nou, inderdaad, dat is niet mijn all-time favorite. Dan hebben we het over Celine Dion. En natuurlijk zijn er genoeg fans die nu achter de radio zitten. En die had ik graag willen horen. Maar dat is echt iets waar ik echt niet leuk vind.
1: Nee, dat hebben de luisteraars geweten ook. Want we hebben het dan over... dan moet ik heel even snel kijken. In aflevering 33 was dat. Op 30 april. Koninklijke sferen waren we toen nog. Maar wij reageerden zo toen had Celine Dion als bestemming uit de tijdmachine kwam.
2: Als ik niet ter plekke kon zinken, net zoals de Titanic... Dan ging ik echt door de grond. Ja, dit was het dan wel weer. Het zit er echt op, Jori. Einde van het seizoen. We zijn geëindigd met de specials. Hoe voel je erbij?
1: Nou, het is wel eventjes een even bijkomen of zo. Even uitpuffen. Want ja. We hebben echt wel een hele reeks gehad hè, sinds september. Maar goed, desalniettemin. Juist een goede reden volgens mij om uit te kijken naar volgend seizoen.
2: Ja, daar heb ik ook weer zin in. Maar we hebben ook wel eventjes een break verdiend. We gaan er een maandje tussenuit. En we komen 3 september, donderdag 3 september... begint onze splinternieuwe uitzending van Happy Hour weer. We hebben wat dingetjes getweaked, even een beetje opgevrolijkt.
1: Ja, klein beetje.
2: Klein beetje, maar ons herkende programma ga je zeker dan terug horen.
1: Ja, en daar zijn we inderdaad blij mee dat we op Omroep PNM nog een jaartje mogen blijven. Dan gaan we verder bouwen aan onze seizoenenaantal, aan onze aantal nummers in de rubrieken, die we weer ook komend seizoen natuurlijk ruimschoots gaan voorschotelen. Dus we kunnen alvast beginnen met het in elkaar zetten van de specials. Niet allemaal natuurlijk, want de tijdmachine die blijft ons verrassen.
2: Nou. Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren. Blijf ondertussen gewoon lekker berichtjes sturen hè, via Instagram. Want we ook vakantie of niet, we blijven ze gewoon volgen. Nemen we allemaal mee voor de eerste uitzendingen van volgend jaar. Dan kunnen we gewoon lekker met een volle playlist alweer een start maken aan het nieuwe seizoen. Ja, we kunnen eigenlijk maar met 1 plaat afsluiten. We zijn begonnen met de eerste van 2026. En dus sluiten we denk ik af met de laatste maar.
2: Ja, nee, de laatste is van april 1983. The Lion Sleeps Tonight van Tin Fit.
1: Prachtige afsluiting. Tot volgend jaar.

0: Indië, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus, en voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Zeg Beer, wat wist ze doen, jong?
1: Ik lees hem uit de boer op, bij PNM.
0: Oh ja, met Peter Engels, hè?
1: Ja, joh, jong.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, daar zien we dan weer helemaal in de nieuwe studio HBO Omroep Eenam. Lekker twee uurtjes de boer op. Ik zie net de lampjes inderdaad rood kleuren. Dus dat wil zeggen dat we live on air zien wie dat zo heel netjes zet. Live on air, rood. Ja, dat duurt er eigenlijk allemaal wel bij. Wat we natuurlijk ook in de boeren- en in de garage sector met maken. Toch kleurt het ook allemaal rood. Of het nu allemaal van de warmte afkomt, dat gaan we straks vragen aan onze Giel. Giel Hermans, CEO, is natuurlijk hier de gastjes in het eerste oor. Tweede oor, natuurlijk weer helemaal de lekkere Limburgzalige muziek, maar ook niet te vergeten onze leider B. En die gaat ons vertellen wat voor weer dat we de komende dagen gaan krijgen. En of we nu alweer wat op moeten gaan maken voor die zesde hittegolf. Ik hoop het toch niet, maar ja, we gaan het gewoon allemaal metmaken. We zitten vandaag op 13 augustus en de Sint Callegustus is natuurlijk helemaal aan zet. En die heeft iets te maken met kiepen. En dat gewoon de geïdeste uitzending nog wel helemaal bijbrengen. Dit is een boer op.

0: Ja, natuurlijk ons kleine nachtegaaltje, Beppie Kraft, en die opende natuurlijk. En als we dat zonnetje nu allemaal in ons hertje laten, nou, wat zullen we dan lekker warm weer van binnen. Dag, Giel.
1: Goeiedag.
0: Giel Hermans, ook al ben je bekend eigenlijk als de vleesverkoper van Kessel, hè?
1: Ja, dat is waar eenmaal.
0: Dat is waar eenmaal,
1: we zijn helaas moeten stoppen wegens gebrek aan slagers.
0: Ja.
1: Want ja, jonge slagers die zijn eigenlijk niet meer te vinden.
0: Nee. Maar Giel, we kunnen dich, we hebben dich al een paar keer eerder in de uitzending gehad. En we weten dat zich een gedreven hasser best eigenlijk. Has Den Bosch heeft zich toen gedaan.
1: Nee, Deventer.
0: Deventer, oh.
1: Ja, nou. Omdat dat was eigenlijk de eerste opleiding, de internationale agrarische handel. Dus het verkopen van agrarische producten in de studierichting. Hey.
0: Oké.
1: En dat sprak me wel aan.
0: Ja, en toen wist ik met niks eigenlijk begonnen. Want toen kwam ze niet van boeren af. Kom, ze heeft ze me goed eens verteld.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Toen heb ze toch een stukje suikermais opgezet.
1: Ja, via school, via een project op school, de teelt van suikermais opgepakt. En dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen, in positieve zin.
0: Nou, gewoon uit de hand gelopen, maar wel iets van, ja, wat was het toch? Tien boterhammen noemen met kunst verdelen.
1: Ja, absoluut. We telen hier alleen in Nederland een 150 hectare. En dat geeft nou eigenlijk alle grote retailers, supermarkten dus, in Nederland.
0: Ja, ja. En doet Tils het gans hier rond, hè?
1: Ja, klopt. We zitten in Senegal, Marokko en Spanje. Omdat eigenlijk de klant wil jorrond verse mais in de winkel hebben liggen. En die vroeg, die vullen we in. En voor ons is het natuurlijk makkelijk dat we ons personeelsbestand jaar rond aan het werk kunnen houden. In plaats van met seizoensarbeiders.
0: Oké, dus ze hebben ook heel veel vaste mensen in dienst.
1: Ja, circa 20 mensen.
0: Dat zijn er heel gaat.
1: Ja, het zijn toch 20 gezinnen die van dat bedrijf leven.
0: Ja, ja, ja, want dat vergeten de mensen. Hè? Dan denken ze, oh, de boer of de tuinder, het wel een leuk bedrijfje. Maar Duk, hoe werken er ook nog heel veel mensen en die zien ook afhankelijk van dicht aan?
1: Ja, dat is een feit. Als wij geen werk hebben, dan komt er geen inkomen. En dan zullen ze iets anders moeten gaan zoeken. Dus wat dat betreft is dat wel fijn dat we dat jaar rond kunnen voortzetten.
0: Ja, nou, hij zich toen op een gegeven moment hij zich ook te plannen van, nou, ik wil nog meer met mijn restproducten gaan doen. Toen ben ze echt gaan zoeken eigenlijk. Toen hebben ze een paar koeien gevangen, hè?
1: Ja, vanuit mijn hert wilde ik eigenlijk altijd koeienboer weer. En ja, dat is natuurlijk heel moeilijk geweest in de jaren 80, 90 met de hele superheffing en de quotering. Dus dat was onbegonnen werken zonder eigen kapitaal. Maar op een gegeven moment, ja, de reststroom uit de suikermaisproductie, die maisbladeren allemaal, dat is perfect koeienvoer. En toen dacht ik 1 en 1 is 3. En begon ik dit voer, die bladeren, die maisbladeren aan de koeien geven. Dan maken we het lekkerste vlees van. Toen heb ik eigenlijk de lekkerste koe erbij gezocht. Dat is Hereford, ook wel Angus, die zwarte. Dit Hereford in rood-witte. Mooi marmerd vlees, vet vlees. Met smaak, want vet is smaak.
0: Ja.
1: En zo zijn we begonnen. En in het begin met vleespakketten. En dat heeft geresulteerd uiteindelijk in een volwaardige slagerij in Kessel.
0: Ja, ja, maar helaas door gebrek aan vakmensen is dat eigenlijk een beetje gestrand. Hè?
1: Ja, uiteindelijk geen vakmensen meer te krijgen. Er wordt ook weinig jeugd opgeleid. Weinig jeugd die interesse heeft in het slagersvak. Dus ja, dat is denk ik een heel maatschappelijk probleem. Dat gewoon de vakmensen er niet meer zijn, niet meer opgeleid weer en dus uitsterven.
0: Ja, ja, jammer dat dat niet met de computer gaat. Hè? Dat mensen gewoon op de computer alles aan kunnen tikken.
1: Ja, dat willen toch de meeste mensen, geloof ik. Hè? Lekker achter de computer veilig op kantoor zitten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, misschien gaat dat ooit veranderen. Wegens gebrek aan vakmensen. En die een goede boterham nu kunnen verdienen. Kijk maar naar stucadoors, bouwvakkers.
0: Ja, strotenmakers.
1: Strotenmakers.
0: Neem ze maar allemaal op. Ja. We hebben ze gewoon eigenlijk allemaal nodig.
1: Het gaat nog wel veranderen, denk ik.
0: Ik denk dat we het ook nog. De volgende generatie zal er toch geld aan moeten trekken, denk ik. Willen ze dat allemaal worden maken wat deze generatie al gemaakt heeft.
1: Absoluut, alleen ja, die generatie die vindt 4 dagen werken alweer heel wat. In plaats van vroeger 6.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ze het met 24 of 32 uur alle kosten kunnen voldoen wat we hebben tegenwoordig.
0: Ja, maar daar hebben ze toeslagen voor, hè?
1: Ja, dat is wel een groot probleem. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben.
0: Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar hebben ze nog wel Q?
1: Ja. Ik heb er nog een klein 50 die nog steeds in natuurgebieden lopen. En Ja, daar slachten we er dadelijk af en toe eens een van. En ja, dat ik, in ieder geval de wind bij mezelf in de diepvries. Ja, klinkt asociaal, is het misschien nog wel. Maar ja, ik wil wel blijven genieten van het lekkere vlees.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar echt voor heel veel mensen vragen me, ja, oh, eeuwig zonde. Hoe kan ik het krijgen? Ja. Toevallig hebben we net ook een stukje, een biefstukje. En toen zei mijn vrouw ook van, ja... De diepvries is bijna leeg. Wat doen we ermee?
0: Oeh jee, nou als, als ja. mensen moesten hebben, wat de deilig kooi me gaan bevoelen.
1: Dat is goed.
0: Ja, ja. Giel, ja, daar hebben ze best wel druk eigenlijk. Want toen moest je in de sokkermuis ook zorgen dat hij overal netjes in het groeien komt. Dus reis eigenlijk een heel stuk ook over de wereld dan. En dan kreeg ze de vraag of ze niet bij de LRTB gaat wel eens gaan doen.
1: Ja, dat was bij het slotconcert van Rowenaerse, waar ik het bestuur van de LLTB tegenkwam. En ik ben eigenlijk al jaren lid, want ik geloof in de samenwerking en de krachtenbundeling. En als ze dan zei ze...
0: Is eigenlijk een heel stuk ogen voor de wereld dan. En dan kreeg ze de vraag of ze niet bij de LLTB gaat wel eens gaan doen.
1: Ja, dat was bij het slotconcert van Rowenaerse, waar ik het bestuur van de LLTB tegenkwam. En ik ben eigenlijk al jaren lid, want ik geloof in de samenwerking en de krachtenbundeling. En als ze dan zei, ik heb wel eens interesse.

0: stond te schreeuwen, te kwaken, maar gewoon de schouders eronder en aan de gang.
1: Ja, want Dirk zeggen ze ook, de beste stuurlui staan een wal, maar als ze er zelf mee aan gaan staan, dan kunnen ze ook nog het gewoon veranderen. Ja. Een verandering teweeg brengen eigenlijk.
0: En de verandering begint van binnenuit, dus er zullen ze binnenuit moeten zitten om te veranderen.
1: Ja, nou komen ze wel in een periode dat de ganse agrarische sector wel een beetje op zijn kop staat, maar daar gaan we dadelijk over praten. Toen hij het net over Q, die mensen aan de andere kant van de Maas, die hebben het ook over Q. Dan hebben we het over Dido. Laten we dan maar eens even naar luisteren.

0: Mali en Jan Kruisberg waren dat in de belangrijke gang van de Maas in Bezel. En ja, die door, zo hoorden ze dan vroeger in het artiestenvak. Maar ja, ze zien eigenlijk voor de draak niet bang. Ja, dat is gewoon een feit eigenlijk in Bezel. Giel, LLTB, hoe ben je daar begroos? En toen zei ze van, ik ga in het bestuur zitten. En toen kregen we de ganse stikstofcrisis, terwijl we middenin zitten. En neem ons even mee, wat is nou de stikstofcrisis? Voor de mensen die het nog niet weten.
1: Ja, wat is de stikstofcrisis? Het begint sowieso al in een serieus ingewikkeld verhaal. Want ja, het is niet meetbaar, het is niet zichtbaar.
0: De loogbestrijder loopt 70%.
1: Ja, 78 geluiden, ja. Goed stikstof. En dan zijn er allerlei verschillende vormen van stikstof. Ammoniak, NOx, waardoor de auto's komt. Maar in elk geval, onze natuurgebieden die zijn niet van die aard zoals de overheid dat geheer zou willen. Ja, dat werd via een model werd dat berekend, Ares of Arius. Ja, en dan begint het, hè, want dat model, de ene zei het model klopt niet, het moet anders, de normen liggen allemaal anders. Plus, Nederland heeft heel veel Natura 2000 gebiedjes aangewezen die beschermd moeten worden en die liggen overal tussen. We zijn natuurlijk een dichtbevolkt land. En

0: ja, die knellen nu overal. En daardoor moet er minder stikstof uitgestoten worden. En daar zijn natuurlijk allerlei technische oplossingen voor. En die worden ook al toegepast. En er is al heel veel verminderd. Maar ja, wanneer is het groot en wanneer is het niet groot? Dat is nu de discussie. En ja, allerlei milieubewegingen die, ja, die gaan vol erin. Juridisch zeer goed onderlegd. Een goed gevulde kas, oorlogskas hebben die. En ik heb een beetje het idee dat de landbouw, zeker de veehouderij, de melkveehouderij, dat die een beetje de zwarte piet toegespeeld krijgt.
1: Mm.
0: Ja, en nu zijn we zwaar aan het saneren. Als ze hier door het platteland, voor de Pelemaasriets, als ze juist wie wel hopen stenen er liggen, waar bedrieven waren, ja, dan denk ik, hier ga je dit eigenlijk niet gehoord. Want ja.
2: We zien eigenlijk een hoop bedrieven werken doen die economisch wel rendabel waren, maar nu door de stikstofbeperkingen die er eigenlijk zien. Want het gaat eigenlijk om de oeszoet die we maken. En ja, we hebben in Nederland een andere maatstaf als dat ze, of een andere getal waar we ze moeten gooien. De maatstaf is wel hetzelfde als bijvoorbeeld Duitsland en België.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld, ik ben even de naam van een klein beekje wat ik geloof ergens bij Geleen binnenkomt. De waterkwaliteit, want dat is ook weer een item. We hebben nu over stikstof, maar de volgende stap komt eraan. Dat is de waterkwaliteit. In Duitsland is de waterkwaliteit perfect. Je gaat de grens over, dan is het er niet meer perfect. Dan moeten we 500 meter afstand houden van dat beekje met bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Maar ik noem even, dat is de linkeroever ligt in Nederland en de rechteroever ligt in Duitsland. En dat mag alles. En wij hebben een grens van 400 meter. En daar zitten zoveel rare dingen in dat we eigenlijk weer eens gewoon terug moeten naar de tekentafel. En zeggen we moeten eens gewoon realistisch beleid gaan maken. En dat is waar de schoen wringt.
2: Ja, dat is waar de schoen wringt. En we praten wel de ganse over een groot Europa. Hè? De EU hebben we erbij zitten. EU heeft dus ook die regeltjes opgelegd.
0: Ja, dat zeggen ze, Dux, hè? Dat door EU komt. Maar EU heeft helemaal nooit. Want er zijn eigenlijk maar weinig landen die een stikstofprobleem hebben. Alleen we hebben onze natuurdoelen gekoppeld aan die stikstof. Dat heeft de Nederlandse regering gedaan. Of de Nederlandse overheid.
2: Ja, ja.
0: En dus heel vaak krijgt Brussel de schuld. Terwijl het eigenlijk gewoon, ja, we willen het beste jongetje van de klas zijn. We maken er wat van. En het leidt tot niks.
2: Ja. En dus uiteindelijk moeten we gewoon eens een keer in Den Haag een frisse wind laten wijen.
0: Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Zeker wat we nu hebben, de wind. Want er wijt eigenlijk helemaal niks. Nee, er gebeurt niks. Nee. Ik geloof, Jette ging zeer volvarend van start. Maar ja, ook wel niks. Ja, morgen kom maar niet in de regio Den Bosch. Want het is tijdens een paar uur aan de file. Want het boerenprotest gaat weer los morgen.
2: Ja.
0: Omdat er gewoon vergunningen ingetrokken werden.
2: Ja, ja, want nu is het zelfs zo sterk. Joh, want hier even metnemen, de luisteraar in Den Bosch. De provincie heeft gezegd van nou, wie willen aan die doelen gaan doen voor de natuur natuurlijk weer zo goed mogelijk te herstellen. Maar er liggen een paar kippenbedrijven rondgemeer.
0: Ja, die zitten er al 80 jaar en zo. En,
2: ja.
0: Maar wat is eigenlijk diverse milieubewegingen, die hebben bij de rechter om handhaving gevraagd. Of eigenlijk bij de provincie. Provincie wilde niet handhaven. Dus er is een rechtszaak gekomen. En de rechter heeft gezegd van jongens, gang eens om de tafel met die drieën zitten. Of dus de boeren, de milieubeweging en de provincie. En daar zou iets uit moeten komen. Ja, de provincie heeft verzuimd om te communiceren. 8 maanden is het stil geweest. Hele verhalen. Kortom, de provincie zegt, we gaan de vergunning intrekken. Van een gewoon legaal bestaand bedrijf. Ja, en dat is olie op het vuur natuurlijk.
2: Nou ja,
0: er is al stikstof, er zijn al protesten. En hoe komt eigenlijk de provincie Brabant met dit verhaal? Ja, dus morgen gaat het los.
2: Morgen gaat het los, want morgen wordt er ook gedebatteerd eigenlijk in de provincie.
0: Ja,
2: want
0: dan
2: gaan ze over praten van met name weer de oppositie die het zo gaat van we willen dat nu weten, waarom wilt je dat gaan doen? En is dat wel rechtvaardig? Want kunt zich zomaar een vergunning intrekken van een bedrijf?
0: Ja. Dat is de grote vraag natuurlijk.
2: Ja.
0: Als we hebben allemaal een ribu, of de meeste hebben een ribuïs. En ja, dat werd ingetrokken als ze dronken achter het stuur zit. Of niet meer bekwaam is om te besturen. Maar als het volledig aan alle regels voldoet. En dan komt iemand nog toe, geef me mijn ribuïs. En dan moet ze het inleveren. Ja, dat is toch niet terecht.
2: Ja, maar
0: en dat geldt ook voor een goed functionerend kippenbedrijf.
2: Ja, maar daar speelt dan ook nog bij. Want stel dat ze de vergunning intrekken van die een Ribuïs intrekken. Maar dan zeggen ze wel van de wegenbelasting. Dan moet ze even gewoon nog die wegenbelasting op die een auto blijven betalen.
0: Ja, ja, ja. Want de vergoeding, als ze die bedrijf sluiten, is er niet. Tenminste, daar willen ze over gaan nadenken. Ja, dat is natuurlijk een vrij lastige situatie. Ja. En dat zijn niet de kleinste bedrijven. En geen, het zijn serieus moderne bedrijven, wordt overgeheid. Die ook echt willen innoveren. Alleen in Nederland, als ze wilt innoveren, heb ze een vergunning nodig. En de vergunningverlening zit op slot. Ja. Dus het is gewoon een kip-ei-verhaal. En daar zitten we gewoon met. En ja, dan moet dus gewoon iets gewoon gebeuren.
2: Ja, want stel dat die vergunningen nu daadwerkelijk ingetrokken werden. De meeste boeren die wet willen innoveren, wat ze net zelf al zei, die hebben ook geld nodig, want die hebben dat ook niet zomaar op de plank liggen. Moeten ze naar een bank toe? En als zo'n bank zegt van ja, luister, als de overheid zo makkelijk die vergunningen in kan trekken, ja, zal ik dan echt nog wel geld geven überhaupt.
0: Maar dat gaat ook over de bakker, de slager, alle bedrijven op een industrieterrein. Als een milieubeweging zegt, we willen dit hier niet, dan ten slotte, ja, dan is de democratie, is het einde van de democratie, denk ik. Dus ja, ik hoop dat het gezond verstand zegeviert morgen.
2: Ja, dat hopen we. Ik hoor dat ze er nog een beetje emotioneel van vuurt, eigenlijk gewoon omdat het zich ook heel...
0: Ja, zeker. Ik kan sowieso al slecht tegen de bureaucratie. En ja, ik zeg al, mijn slogan is red het klimaat, halveer het ambtenarenapparaat. En ja, daar zouden we dan mee moeten beginnen.
2: Laten we door met beginnen, maar pakken we eerst even de jongens van Rauw en IJzer erbij. Want eindbedrijf, eindpluimveebedrijf, daar ligt die nog niet zoiets vanavond, hè?
0: Volgens mij is het niet Grinsveen. Help me even op weg.
2: Lenaveen, tegen Lenaveen aan?
0: Ja, ik ben even dus achter mij al, inderdaad. Kom ik dadelijk op terug.
2: Komen we zo even op terug, joh. Maar ja, natuurlijk, dit geeft ons...
0: Neerkant speelt het zich af.
2: Ja, en dat bedrijf, dat willen we natuurlijk ook zeker steunen. Dus we pakken de piel in brank. Dit is letterlijk in brank.

0: De jongens van Rouwenijzen. Ja, en de Pielenbrank, letterlijk en figuurlijk. Want ja, morgen vroeg, Giel, dan ga je het los, hè?
1: Om 6 uur gaan we richting de hoofdstad van Brabant.
0: Ja, nou, Den Bosch,
1: naar Den Bosch, ja.
0: Nou, niet naar nou, zoete lieve Willemke,
1: nee,
0: maar...
1: Operatie Bossenbol noem ik het.
0: Operatie Bossenbol. Nou, wie heb je dan in touw gezet? Wie gaat het gebeuren?
1: Ja, wie gaat het gebeuren, dat is ook altijd een grote vraag. Want het is eigenlijk niet echt georganiseerd vanuit de LLTB. Er werd wel gewoon bussen naar Den Bosch. Ook tractors vanuit de LLTB-leden. Ik ben zelf ook LLTB-leden uiteraard. Maar dat de hele die trekkers, dat organisatie, dat zijn allemaal appgroepen, trekkergroepen. En dat gooit zich allemaal bijeen. En dat werd gekneed. En dan op een gegeven moment zeggen we 5:45... bij het gemeentehuis in Peelemaas en dan vertrekken we. Okay. En dan rijden we richting Meijel naar de stoep. En dan komen de jongens van de meiden van Leudal erbij. En zo hobbelt het steeds verder richting Den Bosch. En ja, zo werd het steeds drukker.
0: Ja, zo werd het steeds drukker. Neven de Noordervaart, of wat is het?
1: Noordervaart en dan wel eigenlijk via Veghel. Dat is eigenlijk de 279 af. Maar misschien komt er immers op het goeie idee om dwars de Helmond te gaan rijden. En dan komt ze in Eindhoven uit. En Eindhoven willen we misschien wel de snelweg op. Want de politie handhaaft niet. Dus dat hebben ze al aangegeven in de nieuwsbrieven en zo gaat. Dus ja, waarschijnlijk wordt het wel weer een drukte op de weg.
0: Dat neem ik aan van Wal, joh. De mensen die hier uit Peel en Maas, die kan ik opkomen, hebben die zich ergens op moeten geven? Of is het gewoon de zoete inval? Of?
1: Ja, ik de zoete inval. Dus ik ben benieuwd wie wil er morgen vreugd staan. Maar zoals jullie appgroep, dat zijn ja, zoveel agrariërs zijn er helaas niet meer in Peel en Maas. Dus, maar daar hebben we een heel deel al. Ik zie al foto's voorbij komen van versierde tractoren en kortom. Ja, we gaan.
0: Ja, ja, vanavond een dieseltank naar vol. Goeie.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Dan de kang op.
1: Met diesel van €2,44. dat regent ook lekker op het moment.
0: Dat regent zeker lekker, joh. Morgen vroeg dan om 6:00 stort je allemaal bij het huis van de gemeente heen.
1: Het huis van de gemeente, ja.
0: En daar gaat je eigenlijk de kang op. Gaat Bob ook mee?
1: Ik heb eigenlijk nog nemers gesproken en ik denk het niet als burgemeester. Nee, dat is puur agrarisch. Ik weet nog niet of er misschien door naar deze uitzending dat er een paar fans op de stoep stonden. Maar ik verwacht het niet. Ik denk misschien niet met stille trom vertrekken, want er zitten wat luchthorens en toeters op. Dus als je morgen vroeg om 6:00, 5:45 wakker werd, dan denk je, oh, dan gaan de boeren.
0: Ja, ja, dan gaan de boeren. Maar ja, het is nodig, hè? Het protest is nodig.
1: Kijk, de vraag is, ja, wie kiezen nu de overheid, en nu in dit geval dan de Brabantse staten, wie kiezen nu overtuigd om gewoon eens normaal te gaan doen en normaal te denken. En gewoon weer als back to basic.
0: Ja. Ze verwachten door een kleine 2500 mensen eigenlijk in Den Bosch. Ik denk dat het er nog veel en veel meer gaan weer. Hè?
1: Ja, afhankelijk natuurlijk een beetje van het weer.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk bloedje heet. En ja, er zijn ook bijvoorbeeld varkensboeren. Die zeggen, of kippenboeren ook, van ja, ik durf niet van hoes af. Want als mijn ventilator goed valt, dan moet ik toe zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, we zullen ook wat mensen vertegenwoordigen die niet de mogelijkheid hebben om met te gaan. Maar dat is een stem... laten horen, dat mogen duidelijk zijn.
0: Nou ja, maar ik denk dat het veel jeugd er ook bij zal zien, hè, die natuurlijk wel richting de agrarische sector op willen.
1: Kijk, de jeugd is de toekomst. En ja, daar doen we het voor. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Die moet een toekomst hebben. En ja, de agrarische sector is zo'n mooie sector. En ja, Peel en Maas is gewoon een plattelandsgemeente. En daar hoort de agrarische sector gewoon bij.
0: Ja. Den Bosch, ik geef het voortouw eigenlijk voor de eerste vergunningen die ze eigenlijk in willen trekken. Maar ze zullen eigenlijk op een protest op het plein zien van natuurlijk heel veel tractoren die van alle windrichtingen die kan opkomen.
1: Ik denk dat heel Nederland onderweg heet. Alleen er mogen maar 30 tractoren op het plein.
0: Okay.
1: Dat zei dan de vergunning, geloof ik. Want tegenwoordig moet zo'n vergunning aanvragen voor te protesteren. Hè. Die werd dan wel verleend. Dat is wel heel netjes. Hè.
0: Uh-huh.
1: Stikstofvergunningen niet, maar of milieuvergunningen. Maar protestvergunningen, dat geeft gewoon door.
0: Misschien moet je aansluiten bij Extinction Rebellion of zo? Of,
1: Ja, maar ik weet niet of dat onze bloedgroep is.
0: Nee, dat
1: daar zullen we
0: ook
1: maar een beetje van wegblijven. Dat zie ik niet zo zitten. Maar ja, inderdaad, er zullen heel veel tractors tegen hand op komen. En ja, in Friesland begint langzaam hetzelfde te spelen. Dus, maar ja, ik weet niet of de Friesen al gelijk op de tractor stappen. richting Brabant. Maar als ik zie wat er vooral in de Achterhoek en op de Veluwe, daar werd al langer en veel meer geprotesteerd eigenlijk als in het Limburgse.
0: Ja, want het Limburgse is een rooster is het geweest, hè? Maar ja, dat is ook het enigste wat er hier een beetje gespeeld heeft.
1: Iedereen is echt afwachtend nu de 14e. Kijken wat er nu gaat gebeuren. En de minister is al een beetje vanochtend met een verklaring gekomen dat de keutel een beetje in aan het trekken is en zich moeilijk aan het manoeuvreren is. Maar dit is de opmaat naar een hete herfst. Want in oktober gaat de hele stikstofbrief weer besproken. De brief van minister Van Essen. Mm. Waar heel veel om te doen is. Dus ja, dit is pas het begin.
0: Dit is pas het begin. Maar dit gaat ook om die vijf agrariërs die eigenlijk de vergunning ingetrokken
1: hebben. Ja, die moeten we een hart onder de riem
0: steken. Die moeten we een hart onder de riem steken, want dat is wel heel belangrijk.
1: Zeker.
0: Ja. Dus mensen die nog zeggen van wie willen morgen de ganse stoet uit te zwaaien. God neemt de kank zo en draagt hier natuurlijk ook een warm hart toe. Want het gaat ook voor ons boterhammen eigenlijk allemaal, hè?
1: Absoluut. Dus kijk, betaalbaar voedsel. Dus is gewoon het eten, de boodschappen weer alleen maar duurder. En ja, het Europees landbouwbeleid was natuurlijk om goedkoop de boodschappen binnen te halen. Maar ja, dat is toch wel een beetje vanavond gewoon en door al deze toestanden. Dus ja, het gaat iedereen aan.
0: Het gaat iedereen aan en we willen nog altijd wel dat eerlijk stukje vlees op het tafel hebben staan.
1: Ja, de grens met Brazilië is nu gesloten. Want er zitten alweer allemaal spulletjes in die we niet in het vlees willen hebben. Ja, we moeten eigenlijk wat chauvinistischer weer en eigen product eten. En de Belgen zijn wat dat betreft veel chauvinistischer. Als ik dat met de mais zie, we telen speciaal mais in Kinrooi. Ja, dat is België. Om de Belgische klanten te beleveren die liever Belgisch product eten dan Nederlands.
0: Oké, maar smaakt dat dan ook heel anders in Bels?
1: Nee, precies hetzelfde.
0: Nee, maar ik kan me daarin denken. En we hebben het met de speerjes ook bijvoorbeeld deze, hoor. De speerjes uit Pelemaas is natuurlijk de lekkerste.
1: Ja, is de lekkerste. Ik heb laatst Brabantse gegeten. Ja, hallo.
0: Ja, nee, maar dat zien wel dingen. Het zit ook bij de mensen tussen de oerrijden.
1: Een beetje chauvinisme en lokaal is wel belangrijk.
0: Ja. Giel, ik maak voor een keer een echte uitzondering dat ik toch iets van Brabant ga draaien. En toen kwam ze met het idee en ja, ik vind dat er nog wel bij huurt.
1: Ja, mogen het.

0: Vrijne keer gaan we dan met z'n allen gaan we naar Brabant toe, naar Den Bosch toe. En dan gaan we niet verzoeten, Willemke, maar we gaan er echt protesteren. Protesteren tegen de stikstofdoelen en ja, we mogen dan over de weg rijden. Dan mogen we echt ook over de autoweg rijden.
1: Ja, de politie heeft gezegd dat ze niet handhaven, dus... komt ik morgen wel vertellen of we een bon hebben of niet.
0: Ja. Waar ze ook op moest passen is op de Middenpeelweg, want daar stonden ze ivrig te controleren. Er zit wel een ganse lichting politie-school die is weer open gegaan. En ja, dan wordt natuurlijk overal even goed gecontroleerd.
1: Ja, dan is het kassa. Als de politie-school, ik heb hier bij de steenfabriek, ben ik er vanaf gehold. Ja, dan is het gewoon betalen. Ribu is niet biedig, 109 euro's. Ja.
0: En maar, zo hangt dat er wel in.
1: Ja, precies. Maar gelukkig gaat de Middenpeelweg binnenkort. Ze gaat eerst dicht, want ze gaan aan de weg werken. Ja, vanaf morgen is de Middenpeelweg dicht. Tot aan Kessel tot aan Teboza, geloof ik, zo'n beetje.
0: Ja.
1: En 14 dagen later dan zouden we met de tractor overheen mogen officieel.
0: Ja, eindelijk hè?
1: Eindelijk. Ik geloof 20 jaar... 30 jaar hebben ze, 24 jaar hebben we gevochten.
0: 24 jaar bezien we al over aan het stachelen eigenlijk. Ik weet dat John Verrooysen, wie de eerste periode hij als voorzitter van de LTB, dat hij toen al mee bezig was.
1: Ja, Sean Hezen heeft zich daar heel druk over gemaakt. En ja. Eindelijk is het zover. Want het was dus tussen hier en de rotonde, ik weet even de naam van de rotonde niet, de grote rotonde.
0: Halfweg.
1: Halfweg. Ja. Dat stukje van Kessel tot halfweg mocht ze niet met de tractor. En van halfweg tot Zeeland. Kisserieën, wat ze wil.
0: Ja,
1: dus ja, is gewoon flauw geweest. Ja.
0: Eigenlijk moeten we dan Sean vragen of hij de opening wil doen. Hè? Met
1: ja,
0: dat
1: vind ik een goed idee.
0: Ja, nou,
1: ik ga hem bellen.
0: Ja, kom maar regelen.
1: Dat we Sean en Lind doorknippen.
0: Ja.
1: Samen met Ruud Lenders.
0: Ja, en dan met zo'n oortrekker erover. Hè? ja, nou, dat gaan we regelen. Dat zijn dingen die natuurlijk ook spelen. Maar wat nu ook speelt, Giel... is dat we eens de schompers werken met de regenhaspels, hè?
1: Ja, niet normaal. Dat, de telers, ik werk met een vaste groep telers die ook suikermaïs voor mij telen, maar ja, ik heb ze net een bon van klevers in de bus gestopt, want het is alleen maar met buizen, sjouwen, haspels verzetten en dat gaat gewoon dag en nacht door. Is de haspel binnen, dan moet ze naar de volgende plek.
0: Ja,
1: het is gewoon goordrug in de bovenlaag, ja.
0: Ja, het is goordrug en ja, dan heb ze ook nog mee dat een keer prongelijk over de weg speelt. Dan zien de mensen ook alweer in rep en roer dat ze een keer met de fiets na het weren.
1: Ja, dat is daar weer ook op gehandhaafd. En ook terecht aan de ene kant, want af en toe vallen er ook klatsen waterhoed. Dus dan schrikken ze de gewezenloos. En zeker de motorier en zo, dat moeten we niet hebben.
0: Dat moeten we zeggen. En ik denk dat de boeren en tuinders ook wel heel alert op zien. Maar ik kan me ook in denken dat de focus er ook een beetje vanavond is.
1: Ja, het is iedereen lopen op tandvlees. Dat kunnen we wel stellen. Ja. Maar goed, ja, er komt nog weinig. En wil ze de oogst redden, dan moeten we doorgaan met regenen. Ja. Alleen het probleem is, ja, er komt weer vanuit de Groene Hoek. Zijn allemaal die haspels overdag. En dan gaat het over verdamping en grondwatergebruik. Het waterschap is een rebberroer, want de beek is dan leeg. En ja, er zit een dusdanig hoeveelheid water in de grond wat we oppompen. Ja, bijvoorbeeld, ik zit zelf met een pomp op 108 meter. Ja, dat water is geloof ik tussen de 300 en 1000 jaar geleden gevallen. En we pompen gemiddeld 160 liter op per vierkante meter. Mm-hmm. Dat zit dit jaar rond de 250, dus bijna een verdubbeling. Maar er valt 800 liter per vierkante meter of 792.
0: En dat zijpelt ook weer in de ongeloos.
1: En dat gaat allemaal weer de grond in, dus... Ja. Er werd gauw paniek gemaakt en ik snap het waterschap wel en dat er nou problemen zijn. Maar... En er gaat dan nog steeds 34 kuub per seconde door de Maas de zee in. Dus in een rivierdelta, volgens mij is er water zat.
0: Ja, maar van wie is het grondwater?
1: Ja, dat is de volgende juridische ding. Volgens mij, want het valt bij ons op het land en het zakt naar onder en dan pompt het weer op. Dus volgens mij gewoon van de grondeigenaar.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Eigenlijk. Want hoe zorgt dat er irrigatie is, wie dat heel netjes zet en het water weg in zakken.
1: Ja, maar als er olie zou zitten, dan is het volgens mij niet meer van ons. Dan is het, dus ik weet niet hoe dat geregeld is. Ik denk dat weer voer is voor juristen.
0: Ja, dat is zeker voor. Maar die discussie die begint nu ook wel een beetje. Hè?
1: Ik denk dat we als dat echt een discussie werd over grondwater, krijgen we een oorlog. Want ja, er zijn meerdere oorlogen gevoerd over water. Mm-hmm. Ja, dan moeten we het in alle tijden voorkomen. Ja, want als ze toch net aan het eind van die oogst dadelijk de put niet meer mocht gebruiken. Ja, dat duidt pijn.
0: Dat duidt zeker
1: pijn. En dan weer ze boos.
0: Ja. Dat is ook. En ik denk dat we door ook wel hevige discussies over zullen komen. Maar het is nu de volgende vraag. We zien zoal allemaal ivrig en beregenen. Maar brengt dit het dadelijk ook wel op?
1: Ja, dat is een beetje... bij de maïs wel. Echt, dit weer is eigenlijk perfect maïsweer. Met z'n water toevoegs. Zowel voor de consumptie, want iedereen zit dag en nacht te barbecuen.
0: Ja.
1: Dus de consumptie is hoog, de productie is heel goed. Het is alleen ja, een hoop werk om dat water. En dan moeten we misschien in de toekomst aan gaan werken. Als je bijvoorbeeld in België, ik kijk net over de grens in Kinrooi, daar hebben ze Ciro. Dat is een coöperatie van boeren die een pompstation hebben gebouwd in een grindgat. En die pompen 2000 kuub per uur het gebied in van 3000 of 3 tot 4000 hectare. En die hebben allemaal een hydrant. En die hebben ze maar aan te koppelen. Er zit een watermeter tussen. Hoogst neemt met te haspelen. Hoe noemen ze dat?
0: Met een eigen dieselpomp.
1: Pompen, met motors, toestanden. Dus aankoppelen en pompen. En ik denk dat het waterschap zich daar eens mee bezig moet gaan houden. En de boeren uiteraard, de LLTB. Om eens een toekomstbestendig waterplan te presenteren.
0: Toekomstbestendig, er zit ze al heel veel. Hè? Want we zien nu al steeds met het oppervlaktewater bezig. Toen wijden ze zich ook geen rood met. Hè? En uiteindelijk hebben ze nu gezegd, we moeten toch zorgen dat er meer stuwtjes in de beken komen.
1: Ja, we moeten het water langer vasthouden. Ja. Maar goed, in 2024 zijn we verzopen van hier tot Tokio.
0: Ja.
1: Dus ja, we kregen een grilliger klimaat. En het klimaat, ik denk echt wel dat het, ja, aan het veranderen is. Ik ben niet zo'n klimaatdrammer. Maar ik doe nu 30 jaar mais. Maar 30 jaar geleden begonnen we 1 augustus. En nu zitten we op 15 juli. Dat we de oogst beginnen. Dus we zijn gewoon twee weken eerder.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En is dat erg? Ja, ik vind het niet. Ik vind een Zuid-Frans klimaat vind ik wel lekker.
0: Het zeggen ze ook, hè? Dat wie het Zuid-Frankriekse klimaat deze kank op krijgen. En ja. Dat we dan maar aan moeten wennen.
1: En over een half miljoen jaar zitten we misschien weer in de East Heat. Ja, degene die zich aanpast, de overleeft. Zo simpel is het. En we moeten niet halstarrig vasthooien aan wat er is. Ja, het is een. Een golfbeweging, denk ik, het klimaat.
0: Ja, is een golfbeweging, dat is al goed. Maar we moeten ook volgend zien, hè, en niet al van tevoren die regeltjes allemaal op gaan leggen.
1: Ja, dat zien die nuert. Ik denk dat dat heel erg klopt, ja.
0: Ja, ja, dat kun je sloot ook alweer een beetje aan bij die leus. Wat was ook alweer?
1: De leus is red het klimaat, halveer het ambtenarenapparaat.
0: Ja, ja, dan gaan we straks in de tweede oor draaien dan een pleitje bij van Schraapputs van Kesken naar de Moer. Want ja, zo ging
1: Vind je dat is ook een strip van Asterix en Obelix. Of ze die kent, dat is code 629. Of die moeten een vergunning 629 ophalen. Kesken naar de Moer.
0: Ja, ja, dat kunt dadelijk in tweede oor, want het duurt meer dan 4 minuten. En we willen nog even
1: heerlijk
0: proten. Ik heb wel een pleitje over het waterkloorstoon.
1: Oké, ben benieuwd.

0: De jongens van Rowenezen. En ze hebben natuurlijk over het water en water. Ja, dat is op vandaag een beetje schaars in het weer.
1: Zeggen ze, ja.
0: Ja, nee, dat is water genoeg, maar er moest heel veel doen om het water te krijgen.
1: Ja, precies.
0: En daar zien we eigenlijk wel helemaal allemaal mee bezig. Giel, de Oostdankviering, die is ook nog in de keer, hè?
1: 29 augustus in Ottersum, als ik me niet vergis. Ja, ja.
0: Voor de Leeën hebben we natuurlijk allemaal een brief toegekregen dat ze er ook eer kunnen gaan.
1: Ja.
0: En voor niet-Leeën, ja, het wordt toch wel een beetje sporadisch toegestaan dat ze ook binnen kunnen.
1: Volgens mij wel. De echte liefhebbers laten we gewoon binnen.
0: Ja, ja, zeker dat. En verder is het bij de LTB ook vakantietijd, hè?
1: Ja. Ja, het zou eigenlijk, ja, het geeft gewoon door, alle belangenbehartiging. Want zeker met al die thema's die we net al besproken hebben. Mm. Maar ja, officieel is het vakantie.
0: Officieel is het vakantie. En laten we er ook een beetje over aan hooien. Daar heb je een draai al gevonden. Want heb je eerste vergadering en dingen, neem ik aan.
1: Ja, ja, we zijn volop aan het draaien. Dus even mijn portefeuille waar ik me op wil vastbieden is met name verkeer. Want ja, vanuit de provincie, landbouwverkeer is een ondergeschoven kindje. En we willen, de machines worden steeds groter. Dat zal iedereen ervaren in het verkeer. En dan wil ze niet meer door een woonweek langs scholen. Dan moeten we de doorgaande wegen moeten open voor tractoren.
0: Ja, dus Heldendorp kan dadelijk een gerust herder ophouden. Ja. Want als mensen naar Kassel toe moeten, alles over de middenpeelweg.
1: Alles over de middenpeelweg.
0: Ja, nou, dat is al een pak van het herder die de mensen, denk ik, in Heldendorp.
1: Ja, absoluut. Want ja, dat is gevreurd door die struitjes, dat geeft niet.
0: Nee, dat geeft echt niet.
1: Ja, verder hoor ik me met mijn passie de faunazaken. Steeds meer overlast en schade ook door allerlei wildsoorten. Wat natuurlijk ook een zeer ingewikkelde wet en regelgeving aan vasthinkt. Wilde zwijnen, dassen, megadassen. 25 jaar geleden lag tegen mensen uit die dassen schade hebben. Want ja, die waren te goed gestorven. Mm-hmm. Dassen en bomen en reddingsacties. Ja, nu strukkelt ze er binnen over. Dus echt schade maken die beestjes. Ja. En dat zorgt wel voor frustratie. Ja, en dan de bever, hè? Niet te vergeten de bever.
0: De bever, die heet in Pelema's natuurlijk ook flink hoes.
1: Serieus huishoud. En ja, als tegen een eik van 100 jaar hebt staan en is in een nacht de bast vanaf geknaagd, ja, daar werd ze niet vrolijk van.
0: Nee, dan gaat de bumke doet. En ja, nou, dan hebben we wel schaai, maar de bever is beschermd.
1: Hartstikke. Ja, dat, de overlastbevers werden nu al geschoten door het waterschap. Best wel veel gluivig, maar ja, daar is nog heel veel werk aan de winkel. Ja.
0: En wie zei dat met onze wolf?
1: Ja, dat is nimmer gezien. Hij is toen eens een keer echt een verwild, nou we zitten dat, een losgeslagen wolf. Over dwars door Kessel gerend en met de peelweg en ik weet nog hoe we er allemaal rondrenden.
0: Breed bolder, ritten
1: en overal. Ja, dan denk ik, ja, dit klopt niet. Hè. Dit is geen, deze net uit de auto gezat. Denk ik, gefokt, uitgezat. En daarna is er verdwenen, nooit meer gezien. Dus,
0: Oké, laten we het maar gewoon bij vosjes zooien. Die hebben ook zat hier zitten.
1: Ja, er zitten er voldoende. En ja, wat er echt veel op het moment zit, zijn hazen. Hazenschade neemt gigantisch toe, want we mogen 3 jaar al geen hazen meer eten. Ja, ook door eigenlijk een beleid of door een proces wat gevoerd is door anti-jacht. En die heet de zaakjes beter voor elkaar dan de jagersverenigingen. Ja, en dan komt er een slot op. Maar ja, er liggen zoveel dode hazen even de weg. Dat is eeuwig zun. Ja, die kunnen beter op het bord liggen.
0: Dat geef ik. De mensen die trouwens last hebben van hazenschade. Ik heb laatst geleerd dat ze een sokkerbietveur aan de reen mee moest leggen. Die vingen namelijk sokkerbieten lekkerder door dan bijvoorbeeld de wortelen.
1: Oké, okay, ja, dat zou best kennen.
0: Oh ja, en als ze door dan gliek met geweer, maar dat mag niet.
1: Zo werkt het spel niet.
0: Zo werkt het spel niet. Nee, dat mag niet. Ja, ik denk dat we al heel veel gezag hebben. Ik denk dat zich nog gewoon door in de tractor wil.
1: Hij is gepoetst. Ik moet hem nog even vol tanken. En even kijken dat alles in orde is. En dan gewoon een mooi vroege pad.
0: Ja, ja, want ja, je hebt verkeer ook in die portefeuille zitten. Dus hoe zorg je dat die verlichting gans in orde is?
1: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik wel een belangrijk punt. Hè. En maar zeker het voorbeeld geven. Dat ze die zaakjes op orde hebben. Dus ja. Ik vind verlichting wel heel belangrijk.
0: Kunnen we nu ook zo'n actie zien in Noord verwachten? Wat je in Zuid-Limburg gehad hebt. Van, dat we echt de basisscholen ook met een tractor laten lopen. En dat ze ook leren van, hey, wat is dat nu? Misschien de bietenrooier bijvoorbeeld.
1: Daar is de LLTB met bezig met die voorlichting. inrichting. En dat ze dat echt projectmatig komt iedereen een keer aan de beurt. Want ja, het werd natuurlijk steeds groter, de machines. En de chauffeur ziet niet meer alles. Dus het is zeer defensief op de weg zitten.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Giel, ik wil Giel heel bedanken dat ze deze kant op moest komen. En ja, heel veel succes morgen. Drink ook genoeg water, neem die ook genoeg water met. Want het wordt een hele heete dag in Den Bosch.
1: Heel heet, geloof ik.
0: Het wordt echt heel heet.
1: Je gaat operatie Bossenbol, maar ik weet niet, met 37 graden. Wie is er dan oetsuus als een Bossenbol heeft? Dus misschien moeten we plannen in oktober.
0: Is goed. Hey, heel erg bedankt, hè.
1: Geen dank.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
1: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
0: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
2: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Onze nachtburgemeester, oftewel onze Frans Teunis, 80 jaar en dan nog altijd zo actief. De laatste die hij nog gemaakt heeft, de wereld mag het weten. En de wereld mag het ook weten dat er morgen natuurlijk een gigantisch grote boerenprotest gaat richting Den Bosch. En ja, de mensen die hier pelen maas te boren, agrariërs, tuinders, iedereen die de agrarische sector weer meer toe reikt. Morgen vroeg om 6 uur, dan gaat de stoet even vertrekken richting Meijel naar de stoep. En daar zullen de mensen hoe Leudel dan nog aansluiten en dan gaan ze richting Veghel en waar ze dan allemaal uitweien. Ze komen in ieder geval in Den Bosch uit en gewijd het, een beter klimaat begint bij de halvering van het ambtenarenapparaat.

0: legitimeren, meneer? Wat doe ik dat dan met?
1: Met een paspoort of een ribuïs, meneer.
0: Een paspoort, een ribuïs? Maar daar kom ik voor.
1: Heb je geen paspoort en geen ribuïs?
0: Ja, nee, meneer, dat zeg ik toch al.
1: Dat groot gerucht dat meneer is halen.
0: Maar waarom moet ik dat dan halen, meneer?
1: Maar dan moet

0: Een ponskeertje, juffrouw. Wat is dat dan nu weer? Een ponskeertje, meneer, is een klein plastic keertje. En daar hebben we voor u een naam in getummerd. En dan heb je een machientje. En dan nog rits-rats met het ponskeertjesmachientje. En dan staan al uw gegevens op mijn papiertje.
1: Ja, maar juffrouw, dat kan je toch ook gewoon opschrijven?
0: Dat zal ik kunnen doen, maar dat doe ik niet. Hol ik maar zo'n ding.
1: Holen? Maar hoe dan, juffrouw?
0: Hoe?

0: Oh joh, Petrus, heerlijk op een wulkske met een engelke. Eindelijk van de trammeland af. Het is toch zeker niet wie het lopen?
1: Maar nee, schat.

nog eens aan de top zullen staan en toch wel weer die impressies allemaal op gaan doen. Heel veel artiesten die daar kan opkomen, dus mocht je nog zin hebben in deze warme temperaturen om door zijn carrière te gaan, nou, be my guest, dat zou ik zeggen. De lotgenoten, die gaan wel ergens anders staan, die hebben het gewoon warm.

0: Die krekels op de achtergrond, ja, natuurlijk echt bij die lekkere temperaturen. Maar ja, die lekkere temperaturen, dadelijk zullen we ze lei aan de tang vullen. Of die lekkere temperaturen niet een beetje de pan uitreizen. Want ja, vandaag hebben we ook 36 graden op de teller staan. En morgen zou dat er nog een beetje meer weren. Wie voelt dat het er meer gaan weren? Over een kleine 10 minuten huurt je dat van onze lei. Wat we nu gaan doen is even gewoon bij oma even naar binnen toe gaan. En even bij oma een tas koffie pakken met een keuksje erbij.
1: Het is niet te geloven, een elend op deze aardkloot. Veel mensen weten het beter als mij.

Ja, Joep's Kapel, en ze hebben het er eigenlijk helemaal over. De eenzame mensen die toezitten ook bij deze temperaturen. Loop er gewoon eens af en toe binnen en pak die dan een glaasje fris of een tasje thee, kooie thee bijvoorbeeld. En gang er gewoon eens een beetje met kallen, zodat die niet vereenzamen. Want ja, nou, bij deze temperaturen moeten we aan de medemens denken. En ja, nou, koffie met een keukje kan eigenlijk altijd.

Oftewel Loze Sjaarpietje samen met Zien Vrunde, de Nat. Ja, die kwamen er dan bij. En ja, als we dan toch eenmaal bij die eenzame zien, kunnen ze het weer goed maken door bijvoorbeeld een bloemke gewoon te kopen.

0: En voor het wekelijks spreutje van de veiling gaan we nog...
1: Ozelij.
0: Ja, nou, vandaag gaan we bij Ozelij kieken. Dag, Lei.
2: Dag, Peter.
0: Lei, dan moest ik even omdraaien, geloof ik.
2: Ja, mag ik me omdraaien?
0: Ja, dan moest ik omdraaien. Dan begint ze goed te weer aan de einde kant.
2: Ik ben heel sterk dat ik hoorde weer, want ik kijk wel uit.
0: Ja, we hebben natuurlijk hoge temperatuur, maar heel even nog, heb zich gisteravond in de zon gekeken?
2: Nee, en dat zal ik je vertellen waarom, Peter. Ik heb de vorige week woensdag, ben ik geopereerd aan mijn rechteroog. Hebben ze geopereerd aan het staar, dus daar heb ik een kunstlens. En ik moet het oog druppelen, nog drie weken. Dus ik kijk wel uit dat ik zeker niet in de zon kijk nou.
0: Nee, want toch, ondanks alle waarschuwingen, waren er toch vandaag weer verschillende mensen die naar de oogarts gegaan zien. Ja, nee. Dat ze er last van hebben.
2: Nee, ik heb dat risico absoluut vermeden. Ik zeg, die zonsverduistering die vindt ook wel plaats als ik niet kijk. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee. Als ik over zijn boot kom, heb ik de zonnebril op. En ik geloof het wel. Ik bedoel, in 1999 hebben we dat ook gehad. Toen hebben we een volledige zonsverduistering gehad. Dat was hier vandaag, kan ik me nog goed herinneren. Ja, en die van gisteren was niet volledig. Maar goed, mensen die door van alles rond en meer fantaseren en doen. Nou, ik kan het zo wel uur, ze mogen het gewoon zien.
0: Nou, ze hebben weer een hoop geld verdiend aan allemaal die brilkes, hè?
2: Ja. Ja, klopt. Maar goed, dat zijn ook van die fenomenen in de jeugd, wat ik wel interessant vind, en dat zul je de komende nachten nog wel kunnen, dat is de storm van de Perseïden, dat zijn dan vallende sterren. En dat is altijd rond deze tijd van het jaar zien die te zijn. En soms toch wel een kunnen er zomaar een paar elke minuut kunnen er dan vallende sterren te zijn. Zien, als ze dan een hoge boete is te gaan plepelen, als het duister is, dan gaan ze er toch zomaar een 60 zijn.
0: Oké, nou, Mick hebben ze altijd geleerd dat ze dan een wens moest doen, hè?
2: Ja, maar kijk, dan heb ik, ik heb in het verleden zat van de sterren gezien en ik heb natuurlijk ook wensen gedaan, maar dan moet je natuurlijk niet zeggen wat dat is gewenst.
0: Dus, dat moet geheim blijven.
2: Ja, dan moet je, en dan kan ze gemakkelijk zeggen dat hij nooit gekomen is of nee natuurlijk. Ja. Van iemand anders wat dat niet, dan moet je ze vertellen.
0: Nee. Ik denk dat heel veel mensen ook stiekem aan hopen dat er toch eens een keer het water gaat vallen.
2: Ja, nou, dat is een stille wens die zou je keer willen doen als ik vandaag vallende sterren zou zijn. Want dat is hard nodig. Want pas wat ik als een natuur kijk, overal links en rechts rondom de geer, dat de buim boem weer. Ze laten de blaren vallen. Het is, voor sommigen is het compleet herfst.
0: Het is herfst weer, hoor.
2: Ja, dat wil niet zeggen dat de buim kapot zien, hè. Dat... mensen denken dat, maar dat is niet zo. De boom den stoort het blaad aan op het moment dat hij zegt van ik krijg te weinig water, te weinig vocht. Dan gaat hij eigenlijk zijn reserves aanspreken en dat betekent dat hij dan ook de blaar gaat vallen. Daar gaat toch geen energie iemand naartoe. En dat is dus ook bijvoorbeeld bij eikenbuim, dus nou heel sterk, dat hij al in een vroeg stadium de eikels zult vallen. Terwijl die zien nog niet riep. Maar hij laat ze wel vallen, omdat ook de eikenboom heeft vocht nodig. En hij zei van, ik kom mezelf toch een beetje beschermen. Nou, dan maar de vruchten weg.
0: Nou, het is een of het ander, hè? Dat zien we ook in de patatenteelt eigenlijk. De patat is al dan niet zo dik weer als normaal.
2: Dat zal wel komen, hè, maar... Wat ze, de boeren en tuinders die hebben toch nog steeds mogen sproeien en doen. Dus die hebben links en rechts nog wel wat bij kunnen sproeien. Maar ja, van de andere kant denk ik ook van als het een beetje areaal is. Het is bijna ondoenlijk om alle gewassen na te blijven halen en voldoende vocht te geven. Dat is hartstikke net te doen. En dan geeft dat natuurlijk dadelijk in de oogstperiode, geeft dat natuurlijk wel problemen. Producten zien kwalitatief minder of te zien gewoon minder producten, minder opbrengst.
0: Ja, is hier al een beetje de prognoses eigenlijk al bekend en de termijnmerk van de patat die zien er ook al. We zien van 1 cent, zien we nu een einde keer een mooi gevlogen naar 27,5 cent.
2: Ja, maar kijk, dat is... Ja. Kijk, als de aardappelmarkt, hè, als die net zo op en neer is gegaan, als zeg maar de brandstofprijzen ten gevolge van wat er in het oerstel allemaal gebeurt, ja, dan blijven we die schommelingen ook de komende jaren halen, ook in de patatenteelt. Want laten we wel wezen, Peter, uiteindelijk de zomers weer allemaal zeg maar omstandig hoor. We kunnen zomers krijgen met bijzonder veel regen, felle buien, maar we krijgen ook zomers die ontzettend heet zien en droeien. Dat zal zich gewoon uitwisselen, ook qua winters. Nou ja, gang toch maar eens die oogstplanning, planning op aard. Dat is heel moeilijk, denk ik.
0: Nee, en dat is ook een stukje ondernemingschap, hè?
2: Ja, goed, daar ben ik wel met de grens. Dat is een stukje ondernemingsgeest. Maar het is wat ik wel eigenlijk soms een beetje te weet vind, gewoon als iemand, ik noem maar wat, betatten of contract heeft of weet ik wat. En door weersomstandigheden. Ik noem maar het, er zijn er heel veel, of heel veel patat of juist heel weinig. En dat de boeren dan zeggen van ja, het is eigenlijk beneden de kostprijs, en dat kan met alles zien wat ze dan verbouwen. Dat dan door iedereen geroepen wordt, ja, maar dat is bedrijfsrisico. Ik vroeg me af in hoeverre dat klopt. Want op het moment, als ik gewoon een loondienst ben en mijn werkgever een contract afgesloten en een pak fout doet, dan ben ik beschermd door vakbonden. Dan zeggen ja, bedrijf, ook al gaat het ik nou beduidend minder en jullie willen ook nog gewoon te knibbelen op salaris, dat gaat nooit gebeuren. Die zullen nooit het salaris terug kunnen draaien van een werknemer. Terwijl de werkgever, als het wat mij gebeurt en het financiële tegenslag, dan is het voor het bedrijf.
0: Ja, nee, daar ben ik wel helemaal met de grens eigenlijk. En daar moest eigenlijk wel weer eens een keer goed nog gekeken worden.
2: Daar moesten ze eigenlijk ook eigenlijk iets voor hebben. Dat ze zeggen van nou, als die boeren en tuinders en telers, als die tegenslagen hebben, dat er wel wat is. Dat ze zeggen van, maar die inkomen is wel verzekerd. En dat is er gewoon een weg mee. Ja. Mensen die zijn alleen maar als schij een beetje duurder is, boah, die geeft het goed. Maar die vergeten al dat andere. Die vergeten wat het die op dit moment, Peter, vanaf eigenlijk de lente tot nu, dag in, dag uit, moeten poejakken om het gewas ruiende te halen en na te halen. En de zorg hebben of het überhaupt wat oplevert. Als een gewone werknemer die zorg zou hebben, dan heb je lang gezegd, bekeken, maar ik neem ontslagen, ik kon wat anders doen.
0: Ja. Als we dan toch ook een beetje naar het zakfruit kijken, de aardbeien, ja, daar zitten we ook met het probleem dat die eigenlijk te snel afriepen. Duk niet ook de schil zo hard hebben, toch willen we allemaal aardbeien eten. Alleen zeggen dan sommige retailers van, ja, doordat ze zich zo slecht gooien, gaan we er niet te veel pakken.
2: Ja, nee, dat is misschien nog wel zo, maar ja, van de andere kant, we moeten het ook niet overdrijven. Ik bedoel, als we weten dat het boete zo heet is en dat het product gewoon eigenlijk min of meer afriep te veel te vroeg en daardoor iets anders qua houdbaarheid is of qua vastigheid, ja jongens, dan wordt dat er gewoon B. Ik bedoel, mensen zien bij heidweer ook een beetje anders gemutst als bij normaal zomerweer. En daar zeggen we ook niet van, nou ja, met dit wil ik niks te maken hebben, het is met de heid. Ik bedoel, dat is bij groenten en fruit en bij bloemensector precies hetzelfde. Als het zo heet is, ja, dan hebben de producten gewoon meer te liegen. Ze halen zich natuurlijk niet veel langer en noem maar op. Maar ja, goed, het is ook iets te moeten we mensen ook een beetje aan wennen.
0: Ja, dat wel heel zeker. Goeie temperatuur hebben we nog. We zitten aan de vijfde of de zesde hittegolf. Ik ben de tel ook al een beetje kwijt, maar...
2: Ja, de vijfde bij morgen in Midden-Limburg in Hel. En Noord- en Zuid-Limburg weer zitten aan de vierde.
0: Aan de vierde?
2: Hel morgen, want is het gisteren net geen 30 graden geworden.
0: Oké, maar vandaag zien we er een gigantische verering gewoon, hè?
2: Ja, vandaag in Zuid-Limburg zelfs 36 graden. En trouwens opmerkelijk ook in Zeeland 36 graden. Ja. En in Noord-Limburg weer hebben we 34,8, 34,9 graden. Dat is net geen 35. Maar ja, Peter, Dat hoeft voor mij niet, maar ik wil morgen in elk geval wel weer weer. Want ik verwacht vrijdag toch temperaturen. Ja, die lokaal, zeker in het zuiden van de provincie, richting de 38 graden gewoon. En ik denk in onze regio 37 graden. Ja, terug. En dan verwacht ik voor zaterdag 32 graden. Maar dan later in de ochtend wel kans op een lokale regen of onweersbui. En dat is ook in de nacht naar zondag toe. Zondag weer vandaag, ja, op de meeste plaatsen blijft het allemaal droog. Temperaturen zondag 4, 27 graden. En dan maandag eigenlijk best een van de frissere dagen. Als ik nou zo goed kan kijken, ik verwacht 4, 25 graden. Dan zou er een buik kunnen vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. Kans op droog weer is in elk geval... maandag vrij goed, de dagen erna, dinsdag tot het einde van de week. Dan zullen er elke dag wel een bui kunnen vallen. Maar verwacht dan net te veel van zien lichte buien. Dat zijn allemaal druppels op de gloeiende plaat. Willen we door vanavond komen van dat tekort van regen? Ja, dan hebben we gewoon werk achter elkaar regen. En dat zit er echt nog niet aan te komen.
0: Nou, is dit de laatste heldgolf van dit jaar die we krijgen? Of,
2: nee, ik durf het niet te zeggen, want het is onvoorstelbaar hoe dat het gejojoed wordt, het weer. Maar er zijn, maar dat is heel fragiel. Er zijn aanwijzingen die zeggen van nou, de volgende week wordt het frisser, dus vandaag zondag, maandag. Dan halen we eigenlijk het grootste gedeelte van de week, halen we gewoon temperaturen rond die, tussen de 23 en 24 graden. En dan zul je het zo maar kunnen zien dat het richting volgend weekend, niet dit weekend, wat eraan komt, maar het weekend dan al, dat we dan weer een paar dagen krijgen met dertigers. Maar dat is, ik acht de kans niet zo heel goed, maar we zien wel weer modellen die kant op gaan. En ja, ik heb het de afgelopen maanden wel gezien dat de weermodellen verschillen vaak heel veel van elkaar, de Europese en de Amerikaanse modellen. Maar ik heb ze mij in de pil optrekken, want regen zou je ook al lang gehad hebben en we hebben helemaal niks gehad.
0: Ja, nou, laten we maar afwachten wat er komt en we weten nu dat we morgen ons goed in moeten smeren.
2: Goed in smeren, uit de zon blijven en als ze in de zon bus, zonnebril op, muts op en niet te druk maken.
0: Ja, niet te druk maken. Morgen moeten we het wel doen. We gaan allemaal naar Den Bosch toe. Dan gaan we natuurlijk eens even kijken. Die boren ook helpen met het debat. Gaat op plaatsvinden over de intrekking van de gebruikersvergunningen. De omgevingsvergunningen van vijf bedrijven die ze eigenlijk terug willen halen.
2: Ja. Nou ja, goed, Peter. Het is onvoorstelbaar dat de politiek zo spraak maken in Nederland. En ik snap gewoon de Haagse politiek niet. Dat die allemaal toestonden wat er nou gebeurt. Ik vind gewoon als de vergunning is afgegeven, dan is het een vergunning klaar. En die moest er nou niet van intrekken. Dat is hetzelfde als een kindje een lolly vuur halen. En zeggen van denk eraan, dan moest de ganse dag al van die vuur, maar dan moest er niet aan lekken.
0: Ja, of ene keer aan lekken en dan nummer.
2: Ja, en dan neem je aan. Nee, jongens, dat is niet goed. Als op dit moment, zoals de politiek in Den Haag nou Oostland aan het besturen is, stond aan de rand van de afgrond. En het gaat niet goed. Echt nee. Er zal wat moeten veranderen. En er moeten maatregelen komen. En ze moeten doorpakken. En dat gebeurt gewoon weg mee. Ze proten allemaal om de heet en brei hier. Vergeet alle stikstof die er is. Gang bouwen. Zorg dat die woningnood wordt opgelost. Zorg dat de toeslagenaffaire wordt opgelost en zorg ook dat die aardbevingstoestanden in Groningen, dat ook opgeheven wordt. En vooral ook zorg dat nou mensen die hier niks verloren hebben in dit land, dat die terug gaan. Zet ze eruit.
0: Ja. Ik denk dat we dit gewoon premier moeten maken, Lee.
2: Nee. Ja, dat kan, maar heb ik geen stem.
0: Wil je gewoon gauw het muziek draaien? Want het wordt hier zo warm en morgen wordt het nog warmer. Bij Lotte is het ook al heel warm als je al die gedachten krijgt dat de premier kan weren. Joe Smeet zei dat treuver. Een beetje een reggae-achtige richting de goede temperaturen die we hebben.
2: Ja, dat warmer.
0: Oké, Lei, bedankt hè.
2: Ja, we spreken ons de volgende week vanuit Den Haag.
0: Ja, man.

Kom, gang toch mee, gang toch mee. Natuurlijk gaan we mee met Revolution. Ja, en als de wink weer door mijn hoor hier weet, ja, samen met Cheng Sheer en de Shelen, met de Bokkeriers West hebben voorbeeld, toen weiden het ook zo heel erg. En toen kwam er een einde keer weer zomer, en toen werd het zomergevoel weer een einde keer door. En dat doen we nog samen met Rio de Janeiro, met mensen kinder. Mensen, tot!

0: Boudewijn met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, holleke hallo. De donderdagavondexpress die gaat weer beginnen. Jazeker, hier nu vanaf de nieuwe studio van Omroep PNM. Dus het is even bellen, want de knoepjes zitten wel net ietsjes anders, maar dat maakt niet uit. Hey, tot 11 uur vanavond. De donderdagavondexpress hier bij Omroep PNM. Mijn naam is Antonio, jouw machinist voor vanavond. En natuurlijk bedank ik als eerste Peter voor 2 uur lang de boer op. En jongen, wat hebben de plantjes het weer moeilijk, hè? Nog steeds. Ik zie momenteel nog iedereen hun tuintje wateren. Terwijl het eigenlijk een waterverbod is. En dat geldt ook voor jou, jongen. Maar ja, de plantjes die moeten toch ook gered worden. Dat hoort ook bij biodiversiteit en dergelijke. En de aardbeien die worden wel zacht, maar ja, het is zacht fruiten. Dus ja, dat vind ik allemaal niet aardig, of niet gek, laten we het zo zeggen. En ik vind het altijd heel verfrissend als ik lekkere aardbeien eet. Ook met 35 graden. Dan hoef ik tenminste niet zo hard te kauwen. Ja, zeker. Hey, de donderdagavond express van vanavond. De eerste plaat was van ABBA en Dancing Queen. En denk je van, ja, waarom Dancing Queen vandaag? Nou, deze week is het precies 50 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Ja, in 1976. En het was eigenlijk een beetje na Waterloo de knijter van een doorbraak. En als ik gewoon kijk naar hoeveel streams er nog steeds dagelijks op de streamingdiensten zijn van Dancing Queen, dan is het eigenlijk gigantisch dat eigenlijk een plaat die eigenlijk al 50 jaar oud is, 50 jaar, dat die nog steeds dagelijks, zeg maar gewoon miljoenen keren bekeken wordt. Is dat bijzonder? Vind ik wel. Wat gaan we allemaal doen in dit programma? Natuurlijk over een paar minuten weer live muziek in de show. En rond de klok van 9:30 verzoekplaatjes. Nou, dat kan jouw moment zijn. Als je denkt van, nou, ik wil een bepaalde plaat horen op de radio. Laat het me dan even weten. En bel naar de studio. Heb ik een telefoon? Ja, we hebben een telefoon. Die is ook meegekomen. Hier. Ja, ik zie hem liggen, Peter. Wil je wat zeggen? Nee, dat lijkt me verstandig. Je bent al 2 uur aan de woord geweest. Dan ga ik de microfoon niet openschroeven. Nee, we hebben een telefoon. Dus Peter had hem net ook al natuurlijk met Lijs Spreeuwenberg. En die doet het ook hier. Dus je kunt gewoon bellen naar de studio voor je favoriete verzoekplaatjes. En die ga ik daar rond de klok van 9:30 draaien. Dan rond de klok van 9:15 pak ik de verjaardagskalender erbij. En dan ga ik eens kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Ik weet in ieder geval wie er niet jarig zijn. En dat ben ik en dat ben jij, Peter. Maar er zijn nog veel andere mensen jarig. En ik ga eens even mijn verjaardagskalender erbij pakken. Waar ik allemaal bekende wereldburgers op heb staan. En dan ga ik eens kijken of er vandaag iemand jarig is die wat kaarsjes uitblaast. In ieder geval, ik vind het hier best wel aangenaam. Buiten vond ik het wat minder vandaag. 35 graden heb ik me laten vertellen. In ieder geval op plekken waar ik ben geweest dus. En ik kan zeggen, ik vond het binnen toch aangenamer. En wij vinden het hier binnen ook aangenaam. En leuk dat jij luistert tot 11 uur. Omroep PNM met de Donderdagavond Express. En je weet het, buiten de heat is on. De barbecue ook en hier is Glenn Frey op de radio. Ik zeg goedenavond.

I can feel the fire. Glenn Frey en de Heat is on, inderdaad nog steeds de hitterecords die worden gewoon verbroken hier. In Nederland, in Europa, bosbranden overal. En ja, iedereen die spreekt er gewoon van. 1976 was het heet, maar 2026, we waren erbij, is ook bloedje heet. De Heat is anders en Glenn Frey. We gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. Eerste uurtje is dat unplugged en dat is vandaag ook zo. Ik heb de keuze laten vallen op Aha. Een bijzondere versie samen met Ingrid Helene Havik. Of moet ik zeggen Havik? Ja. Havik. Het is in ieder geval de versie die ik jou laat horen. Van The Sun Always Shines on TV. Gisteren hadden we die eclipse. En een zonsverduistering. En vandaag blijft hij gewoon schijnen, maar dan op televisie. Hier is Aha, live and unplugged.

Ja, dan weet ik dat ik thuis ben. Als ik het als ik het gewoon zie allemaal. De foto's aan de muur. De verlichting. Radio op PNM. Dan voel ik me helemaal thuis. Het liedje van Hans de Boy. Het kwam uit in 1984. En een van de hitjes die in de top 40 terechtkwamen. Hans de Boy, dus het stond op het album Vermoeden van Vrijheid. Er zat er natuurlijk nog eentje voor. Dat was van Fleetwood Mac. Je had hem wel herkend en dat heette Dreams. Het stond op het legendarische album Rumours. En daar hebben we al wat vaker muziek van gedraaid. En het album kwam uit in augustus 1977. Een grote hit in Nederland, overal op de wereld trouwens. Geschreven door Stevie Nicks. En het was in die tijd dat iedereen een beetje in de scheiding lag daar bij Fleetwood Mac. En als dat zo is, dan schrijf je gewoon daar nummers over. En gegeit, dan wordt het dan ook een heel gevoelig nummer. En dat slaat het ook aan bij het grote publiek, hè. Fleetwood Mac dus en Dreams op de radio. Ik ga een nummer draaien uit de top 40 van dit moment. Om een van de reden vind ik het gewoon leuke liedjes. En dan heb ik het over Cat's Eye. Ik heb het al eens vaker een plaat gedraaid van die band. En nu hun nieuwe heet Animal. En die is ook helemaal de moeite waard. Cat's Eye dus en Animal op de radio in de Donderdagavond Express.

0: You move like an animal, the cat's eye was dat. En je denkt van, nou, leuke plaat, dan hebben we in ieder geval goede smaak. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat, dat je denkt van, nou, ik wil eigenlijk iets anders horen. Dat kan. Pak de telefoon en bel naar de studio en vraag je eigen favoriete plaat aan.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Ik draai ondertussen een liedje van The Sandy Coast uit de jaren 60. Ja, zo oud is het al. En het heet I See Your Face Again. Bel nu voor je eigen favoriete plaat.

0: I see your face again. De Sandy Coats was dat uit de jaren 60. Ondertussen is er weer gebeld, dus ik ga gauw beginnen voor die verzoekplaatjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Zo is dat. Ik zie dat ik al een klein beetje over de datum ben. 4:30, dat wil zeggen, gauw beginnen aan die verzoekplaatjes. Funs die belde net op, hij zegt van, kun je voor mij platen draaien van Boudewijn Groot? En dan die ene speciale versie met Sharon den Adel. Maar die kan ik even zo 1, 2, 3 niet vinden, die hou je voor mij te goed. Misschien de volgende keer, want je moet even wat zoeken hier. Ik heb de originele voor je. Ik had je al een klein beetje voorbereid. Want ook het andere verzoekje wat binnengekomen is, dat heeft even werk nodig, laten we zo zeggen. Meester Prikkerpin dus in de originele versie. Boudewijn Groot samen met Ellie Nieman. Ik hoop dat ook goed is. Funs van de Dorpen Toren, deze is voor jou, jongen.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: Meester Prikkerpin op speciaal verzoek van Funs van de Dorpeltoren. En deze keer een versie van Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieuwman. Kwamen er meer verzoekjes binnen? Eens even kijken. Dat was van Dre. Dre die wilde nog een keertje horen Pieter Embrechts. En ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Ik heb dat vorige week ook al eens een keer geprobeerd. En ik kwam toen bij een originele versie uit. En die was niet wat Dre bedoelde. Dre, ik hoop dat deze versie beter is. En ik hoop dat het nou wel lukt, hè. Dre, deze is voor jou. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. En ik hoor weer heel weinig dingen op de radio. Nee, ik ga toch even wat anders proberen. Dre, dan ga ik in keuze 2, laten we het zo zeggen. Uriah Heep en Sweet Lorraine, die gaat wel in ieder geval zeker lukken. Dat bedoel ik.
1: Verzoekje.

0: Mooie plaats van Uriah Heep en Sweet Lorraine. Op de radio, dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor deze leuke verzoekplaat. Eens kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn, joh.
1: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
0: Nou, ik pak even mijn verjaardagskalendertje erbij. James Morrison is vandaag jarig. Hij is 42 jaar oud geworden. Dan Jurgen Rijman is vandaag jarig. Ja, geboren in 1966. Dus dan ben ik 60 jaar geworden. Jurgen, proficiat. Dan Bertine Vriesekoop, die is ook jarig. Die deed aan tafeltennis, geloof ik. En Bertine is vandaag 65 jaar geworden. En Phil Taylor, die darter, die is vandaag 66 jaar geworden. En weet je wie er vandaag ook jarig is? Virgil Charkey is vandaag jarig. Die komt uit Noord-Ierland en die zingt ook een leuk stukje. Nou, dat komt er goed uit. Virgil is vandaag 68 jaar geworden. En van Virgil Charkey draai ik gewoon zijn grote hit A Good Heart.

68 jaar is hij geworden vandaag. Virgil Sharkey. En The Good Heart was een grote hit hier in Nederland. En zijn grote doorbraak natuurlijk. Ik zag hem vandaag nog in de lucht hangen. Eén van die 99 luchtballonnen.

bijna. En 99 Loevalons, ja zeker. Komen nog verzoekjes binnen via App de DJ. Onder andere Artie stuurt van: hoi Antonio, ik wil graag een verzoekje aanvragen naar aanleiding van de zonsverduistering van gisteren. Ja, ja, Total Eclipse of the Heart. Nee. Art wil graag Black Hole Sun horen van Soundgarden. Maar zijn vrouwke vindt eigenlijk de versie van Paul Anka beter. Dan moet ik er eigenlijk wat tussenin zitten. Dan denk ik van, dan draai ik die van Elvis Presley of zo. Maar die heeft hem niet gemaakt. Art, ik ga jouw kant op. Ik draai Soundgarden. Gewoon de originele Black Hole Sun.

weg. Hold on, won't you come? Speciaal verzoek voor Art. En om Lisbeth ook een klein beetje tevreden te stellen, komt er ook nog een stukje van... Nee, toch niet?

Black Hole Sun en Won't You Come. Ja, inderdaad. Hé, hey, ik ga er even tussenuit voor koffie, nieuws en dergelijke. Ik ben zomaar terug voor deel 2 van de show. En ben ik gewoon terug voor deel 2 van de show. Inderdaad, tot dadelijk. En tot dadelijk, ja.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: In de laatste tweede uurtje donderdagavondexpress gaat weer van start tot... Van start tot 11 uur vanavond ben ik bij je met de leukste muziek en de beste gouden ouwe. Ik begin er een klein beetje van wat te stotteren. Ik weet niet hoe het komt. Misschien wel de nieuwe studio hier. Ik kijk hier met een verbazing welke, ja, waar we nu in beland zijn. Jeetje, wat zijn wij verwend. Over een maandje of twee, dan hebben we hier open dag. En dan laten we het zien. En dan zijn we, ja... Kun je al die DJ's aanschouwen die vol trots zeggen van... Kijk, dit is nou onze nieuwe studio. De nieuwe radiostudio van Omroep PNM. Dus hou het de socials en dergelijke in de gaten. En ook de website van Omroep PNM. Wanneer die open dag eraan zit te komen. Want dat is leuk, jongen. Radio kijken, radio beleven. En ook onze tv-tak die doet mee. Dus houd het allemaal in de gaten. Hey, tweede uurtje, donderdagavond express tot 11 uur vanavond. En wat gaan we allemaal doen? Nou, natuurlijk hebben we als eerste openingsplaat Tina Turner op de radio. En verder dadelijk live muziek, jazeker. Ook in de tweede uurtje live muziek op de radio in de donderdagavond express. Dan rond de klok van 10:30 verzoekplaatjes. En ik ga ze weer met liefde voor jou draaien. En rond de klok van 10:45 muziek uit de regio. En ik weet eerlijk gezegd zelf nog niet welke dat ik zal pakken. Dus ook voor mij is dat een beetje een verrassing. Ja. Blijft gewoon wel een leuk programma. En ik ga gewoon beginnen met die leuke muziekjes, want anders dan kom ik dadelijk weer tijd tekort. En dat is elke week weer hetzelfde verhaal. Tweede plaat vandaag, tweede uurtje. Dat is ABC en The Night You Murdered Love.

The Night You Murdered Love. ABC op de radio. Hey, we gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. En in de tweede uurtje is dat allemaal ingeplucht. En wel, blijft een beetje in de zomerse sfeer. Hè? En als het zomer is, dan denk ik altijd aan Bob Marley en de Wailers. En vandaag in ieder geval ook. Live in de Donderdagavond Express. Stir it up. Reggae. Te gek, hè? Hey?

0: En natuurlijk applaus voor Bob Marley en de Wailers en Stir It Up. Volgende week meer live muziek in de Donderdagavond Express.
1: Leuk dat je luistert.
0: Hey, zeker leuk dat je luistert met leuke muziek. Onder andere van The Sweet.

Met de sneltrein naar Zandvoort. Woehoe! Zo'n plaat moet natuurlijk in het Donderdagavond Express gedraaid worden. Wat wil je, wat wil je? Popstars dus. In België hadden ze ook een versie van die serie. En ik heb me laten vertellen dat dat Spring heette. En wij in Nederland moesten het doen met Topstars. En het draaide van... Ik heb het even voor je opgezocht hoor, want dat wist ik ook niet meer. Van 2004 tot 2006. En in 2006 kwamen er ook een liedje of twee uit. En die haalden de top 40. En er was deze er eentje van. Met een sneltrein naar Zandvoort. Word je er gewoon vrolijk van. Er zat er nog eentje voor. Die is een klein beetje ouder. Die komt al uit... een liedje is opgenomen in 1974, maar het werd in 1975 uitgebracht. Fox on the Run, uitgevoerd door de Britse formatie The Sweet. En volgens mij is het een van de laatste hits die de band van de glam rock gemaakt hebben. En uitgebracht hebben hier in Nederland en in omstreken. Geschreven door Chin en Chapman natuurlijk. En die schreven ongeveer alle platen van The Sweet. Ik kijk weer even naar de top 40 van dit moment. En eigenlijk kun je maar spreken over twee zomerplaten. Die het helemaal gemaakt hebben in de zomer. In de hete zomer van 2026. En dat is natuurlijk Cheerio. Die al heel vroeg topte en piekte natuurlijk. En deze, Rutger van Ballenveld en Zwoele Zomernachten. En die Zwoele Zomernachten, daar heb je natuurlijk ook last van. Morgen ook weer een warme dag in het land van Pelemaas. En dan wordt het weer een beetje normaal, zo rond de 25 graden. Morgen.

0: Hatseflats, Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Als je denkt van, nou, leuke plaat, dan ben je in ieder geval goed afgestemd op dit radiostation. En het zou zomaar kunnen zijn dat jij ook een paar platen in je gedachten hebt. Of in ieder geval één leuke plaat waarvan je denkt van, nou, die moet op de radio. Laat hem even weten, wat wil jij horen op de radio? En vraag hem aan je eigen favoriete plaat.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd om te bellen voor een verzoekplaatje. Draai ik ondertussen een oudje van Arthur Conley. En dat heet Sweet Soul Music. Je krijgt van mij 2,5 minuten om te bellen. Moet lukken toch?

0: Otis Redding, I can feel it. The sweet soul music van Arthur Conley. Hier op de radio in de donderdagavond express. Hey, we gaan eens even kijken wie er allemaal gebeld heeft. Want het is 3:30, de hoogste tijd voor verzoekplaatjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekjes. Ray die belde al straks al op. Hij zegt van Antonio, kun je voor mij de Lighthouse draaien met One Fine Morning? Ray, dat gaat wel lukken, denk ik. Deze is speciaal voor jou. Lighthouse op de radio.

Fine Morning is natuurlijk ook weer One Fine Morning. Lighthouse op de radio, dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat.

En Erik Jansen die belde ook op. Hij zegt van Antonio, het wordt er niet eens tijd om een beetje verandering in het weer te creëren. Met een windje uit een andere hoek misschien. Oftewel, Erik wilde graag de Wind of Change horen van de Scorpions.

Mooie plaat van de Scorpions en The Wind of Change op de radio dankzij een belletje van Erik. Erik, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Hey, ik draai er nog eentje van Racy en dan gaan we eens kijken naar muziek uit de regio. Dit is Lay Your Love on Me. Het is bijna 10:45. Hier bij Omroep PNM, de Donderdagavond Express. Oh yeah!

0: Racy uit de jaren 70, denk ik. Hè? Lay your love on me. Zo, nou even heel wat anders.
1: En nou komt een liedje uit het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, ik ga een beetje platen draaien in het dialect. Dat kunnen we allemaal goed verstaan. En oké. Morgen hebben we ook een beetje vlugzout nodig. Want het is zomer.

Hoe is het met de kleur van jouw benen? Vluchtsout op de radio en Zoemer Zomer. Twee plaatsen te gaan voor de klok van 11 uur. Eentje ervan is Earth, Wind en Fire. En Fantasy.

zag vandaag een filmpje over ondergelopen weilanden en met allemaal muizen en ratten die naar boven kwamen en dreigden te verzuipen. En dat er honderden ooievaars bij zaten die dan de zaak weer oppeuzelden. Hey, het zet erop voor vandaag. De donderdagavond express is weer ten einde. En dadelijk na tijd zijn van 11 uur kun je luisteren naar het programma Night Shift. Dus blijf gewoon luisteren naar jouw favoriete radiostation. Ik ben er volgende week weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender hier bij Omroep PNM. Hè. En je fijn weekend alvast en tot de volgende keer. Hoi!

Koeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.